0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. De Hanta Cruise zal tegen het einde van de week aanmeren op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Dan toch, want Spanje heeft de boot lang afgehouden. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zijn nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die stellen het goed. In het Amazonegebied in Brazilië heeft een leerling van 13 2 medewerkers van zijn school doodgeschoten. 2 anderen raakten gewond, onder hen een medeleerling. Dat melden de lokale autoriteiten. De jongen gebruikt het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als zijn vader zijn opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 geëindigd was. In de hoofdrol rode duivel Leandro Trossard. Je hoort sportjournalist Janko Beekman.
4: Arsenal was zeker de betere ploeg. Niet gigantisch veel kansen gecreëerd, maar absoluut in het spel wel de betere. En wat voor ons als Belgen nog extra leuk is, is dat we nu met Leandro Trossard ook een Belgische speler in de Champions League finale hebben. Hij heeft het zeker goed gedaan. Dat lag ook aan de basis van het doelpunt dat Arsenal maakte.
3: Het is voor Arsenal de 2e Champions League finale ooit. Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. En het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook een paar graden tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
2: Dit is Joe 80.

0: Sven en Anke.
1: Ja. Ja, ik werd wakker en ik dacht, wow, wat was dat? Ja, ik had nooit gedacht dat dit mij zou overkomen.
2: Ik vind het ook wel heel speciaal, hoor.
1: Ik vind het ook heel speciaal, want ik onthoud normaal niks van wat er 's nachts gebeurt.
2: Mm-hmm.
1: En ik werd wakker.
2: En je hebt ook een paar keer gezegd, al nu de voorbije weken, maanden, het is ook mijn type totaal niet.
1: Het is ook zo. Ja. Het is ook niet, bedoel ik, hè. Het is niet mijn type. Maar ik werd wakker en ik dacht, oh my god. Ik heb gedroomd over Ruben van Gucht. Ja, en ik droom normaal nooit. Hoe kan dat nu toch?
2: Ja, hoe kan dat nu toch allemaal?
1: En natuurlijk, ik heb het hier vanochtend al verteld aan al mijn collega's. Oh, was het een erotische droom?
2: Was het een erotische droom?
1: Maar kijk, dat kan ik me allemaal niet meer herinneren. Maar ja, ik weet wel dat ik mijn ogen opendeed en dat ik naar Tom keek en dat ik dacht, oh, garme, mijn jong. Die heeft nu niet geweten wat ik vannacht allemaal heb uitgespookt.
2: Dat was een erotische droom.
1: Dat weet ik niet. Wat ik wel heb gedaan, ik heb een uitgebreide douche genomen.
2: Ja, dat denk ik.
1: Alles is van jou gespoeld.
2: Zeg, maar oké,
1: maar het is ook te veel, Ruben van Gucht. Ja, die komt dan ook in mijn dromen voor.
2: En hoeveel tijd heb je eerst in die wachtkamer moeten doorbrengen?

0: godsnaam? Want ja, je herhaalt hier nu ook nog... Ja, hij was heel aangenaam bij ons in de studio. Ja, heel vriendelijk.
1: Heel vriendelijk.
0: Het is nog altijd niet dat je achterover sloeg van... Wauw, hoe knap is het? Dat heb je niet, hè?
1: Nee, echt nul nada noppes.
0: En jij zegt ook altijd, ik snap ook niet al die vrouwen daar voor gaan en daarin lopen allemaal.
1: Nee.
0: En dan hoppa, in je droom.
1: Onbegrijpelijk voor mij.
0: Bewustzijn. Maar dat is verwerking in je dromen, hè? Dat, dromen zijn verwerking.
1: Maar wacht, dat ik dat stiekem toch willen van. Nee, want dat is echt niet, hè?
0: Nee, van dingen die gebeurd zijn rondom jou en die worden dan gekoppeld aan andere dingen. En misschien zelfs die gedachte dat je denkt, hoe kunnen al die vrouwen daarvoor gaan? Verandert dan in je hoofd tot iets en waarom niet? Maar het is toch wel bijzonder wat wij onze dromen allemaal meemaken, hè?
1: Ja.
0: Ik kan mijn dromen zeer goed herinneren, hè?
1: Ja, echt, want ik dus eigenlijk nooit. Maar wat droom jij dan zoal?
0: Oh, ik heb
1: over mij ook.
0: Onlangs toch ook nog eens een keer een hele zwoele nacht gehad.
1: Oh?
0: Met een ex van 30 jaar geleden.
1: Oh.
0: 'S Ochtends, jongen, ik kon me elk detail herinneren en ik dacht... Ja, tjoe, want in het dagelijkse leven zou ik er niet meer opgekomen zijn hoe plezant dat destijds was. Maar
1: en,
0: die dromen
1: smaakte het naar meer.
0: Ontblootte alles weer. Ja. En ik dacht, ex is ver weg en dat is een goede zaak. Maar ja. Dat is ook niet erg.
1: Heb je de ex dan opgezocht op Facebook?
0: Nee.
1: Of werd je wakker en dacht je, tjoe, ik was nog niet klaar, ik wil terug slapen.
0: Ja, nee, ik vind dat allemaal niet erg. Ik kan ook, maar ik heb het al verteld, ik kan mijn dromen ook sturen.
1: Ja.
0: Ik zit er dan midden in en ik echt waar, hè? De lucide dromen noemen ze dat, hè? Ik zie ook alles en ik kan dan zeggen, oké, het is een droom, I know, maar ik kan er toch een beetje van verder genieten.
1: Oh. Ja. Dus je kan echt zeggen, ik wil nu dat jij dit doet.
0: Ja.
1: Amai.
0: Voor een stuk wel, ja. Maar ik kan niet alles controleren, maar ik kan wel, ja.
1: Ik wil nog 7000 vragen stellen.
0: Ja, stel ze maar.
1: Maar
0: heb ik geen probleem, hè? Er zijn nog mensen die gaan...
1: Maar kun je dan echt zeggen van...
0: Kan je
1: dan echt
0: tegen, te kijken.
1: Ja, maar kun je dan echt zeggen tegen je ex... Doe dit bij mij, doe dat bij mij.
0: Oh nee, niet zo vergaand. Maar ik zit er wel heel lucide in. Daarover komt je van alles. En ook dingen die nergens op slaan. Hè. Het gedromen, dat is zoiets raars. Dan zit je op een bepaald moment in een bepaalde situatie. En dan zijn we weer ergens aan het rijden aan de andere kant van de wereld. En tegelijkertijd radio aan het maken en aan het koken door.
1: Ja, weet je, als jij nog eens een gerecht maakt met champignonnen... Hè, dan weet ik wat er in die champignonnen zit. Joe, 80s and 90s.

0: denken.
1: Ah, het trieste nieuws kwam gisteravond binnen. Beste vrienden, je hebt het ook al gehoord, gezien op televisie. Staat groot op de voorpagina van de krant. Hans Otten is overleden. De man is maar 55 jaar oud geworden.
2: Ja, erg hè. Ik denk dat heel veel mensen daar gisteren en eergisteren ook al, toen het nieuws bekend werd gemaakt dat hij thuis werd gevonden, mee bezig zijn geweest. Want ja, de gouden tv-tijden met De Blok, weet je nog, met Hanne Troonbeek, zullen we dat allemaal gezien. En alle programma's, Telequinto, heeft zoveel gedaan, ook op de radio.
1: Ja, ik heb hem op de radio eigenlijk al redelijk goed gekend.
2: Ja.
1: Destijds toen ik nog op de VRT werkte, en dan hier met Q-Music. En ja, die man, ja, die was commissaris, hè. Dat was ik ook, commissaris O. En dat waren wel goed gemaakte programma's, hoor. Die had superveel talent. En ik vond het ook heel bijzonder dat hij die twee werelden zo echt goed kon combineren. Want aan de ene kant was het die hele commerciële televisie, waar hij de gladde presentator was. Echt oldschool presentator bijna. De Luc Appermond van zijn generatie. Stond hij daar in die shiny floor shows te blinken. En anderzijds dat satirische, dat was zelfs een beetje de ideale wereld avant la lettre. Hij had die twee dingen wel. Hè?
2: Ja.
1: Heb je hem gekend, Anke?
2: Nee. Eigenlijk niet, maar ik zag nu, zo stom hè, dat hij mij ook volgde op Instagram.
1: Ja,
2: ik had nog nooit op dat profiel geklikt, maar we hebben daar wel eens mee gebeld toen hij vorig jaar deelnam aan De Verraders.
1: Ja, daar zat hij ook nog bij, ja.
2: Maar iedereen die hem kende, is zo lyrisch over hem. Dat het een top televisiemaker was, radiomaker, maar ook een hele fijne en hele gevoelige gast. Het is toch zo, goh, ik denk, ja. Ook al kent je hem niet, ik ken hem ook niet, je zit er toch mee bezig. Hè? Zo van,
1: Ik kwam wel eens tegen, want toen ik nog in Rijmeren woonde, dan ging ik soms te voet langs de Deilen tot in Mechelen. En hij woonde eigenlijk langs de Deilen, in een mooie loftachtige, het was een flat loftachtig, met echt mijn zicht op de Deilen, met zijn terrasje buiten. En geregeld als ik passeerde, zowel ondertussen ook 6-7 jaar geleden, dan stond hij buiten een sigaretje te roken, zo op zijn terrasje, zelfs als het koud was buiten. En dan stopte ik altijd en zei, hey, hoe is het ermee? Er was altijd een praatje, was altijd heel, heel vriendelijk, altijd heel geïnteresseerd. En veel mensen hebben hem vorige week nog aan de slag gezien in zijn restaurant, waar de koning ook eens op bezoek is geweest, een tijdje geleden.
2: Ja, en de koning had hem herkend.
1: Ja.
2: De koning zei maar, hey, dit ken je niet van televisie?
1: Ja, inderdaad.
2: Ja, maar en ja, hij laat 4 kinderen achter.
1: Mm-hmm.
2: De jongste is 12 jaar, jong manneke. Toch heftig, hè. Allee, bedoel, voor ons is dat nu, dat staat nu op alle voorpagina's. Maandag is weer ander nieuws dat erop staat. Maar voor die mensen is dat gewoon, hè, voor altijd een lege plek aan tafel, overal. Dus heel veel sterkte als je hem hebt gekend.
3: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Al 60 jaar vind je bij Auto5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
9: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op ikea.be.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
13: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
12: Ah, Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profiel.be.
0: Mannekes!
11: Pompie!
0: Ik voel me de max!
11: Wij ook!
14: Altijd als we in de gamma zijn!
11: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
14: Oh my god!
0: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
11: Die zijn nog verbeterd, hè?
14: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
11: Geven ze korting?
0: 30% op alle verf!
14: Dan pak ik 10 potten mee!
0: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
14: Ja, ja!
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: half zeven. Een tip voor een afgevinkt leven. Dus hoe bedien je alles en iedereen, je werk, je huishouden, je kinderen en je partner? Dat kan met de 3 uur durende avondroutine.
1: Oké.
0: Heel simpel eigenlijk. 3 uur. Ja, je beslist zelf of dat van 7 tot 10 is of van 6 tot 9. Maar het eerste uur is de productiviteit samen. Dus de productietijd waarin je klusjes doet of taakjes die je een lange tijd hebt uitgesteld. De vakantieplannen, boekhouding, eindelijk de lamp in de wc vervangen. Koken misschien, whatever. Food preppen. Maar dus echt dat je samen dingen doet in het huishouden.
1: Productief.
0: Van boven tot onder eens opruimen. Huppakee, goed erdoor. En betrek de kinderen er ook bij. Dan komt het telefoonvrije uurtje. En dat is het connectieuurtje. Dus spelletjes spelen met of zonder kinderen. Echt eens babbelen met elkaar zonder dat de televisie aanstaat.
1: Een uur?
0: Ja, maar je kunt verschillende... Monopoly duurt 17 jaar. Hè?
1: Monopoly ik bedoel, op maar een zeggen. Weekdag. Allee,
0: je kunt van alles, maar gewoon connecteren zonder telefoon.
1: Ja, oké, dat snap ik.
0: En het derde uur is de schuldvrije tijd. Dus dan mocht je doen solo wat je wilt. Dan is het echt een uur ongegeneerd scrollen, in bad liggen, naar Temptation Island kijken. Dan doe je waar je gewoon goesting in hebt. Want je hebt al quality time gehad met de familie en je bent al productief geweest in het huishouden. Dus dan mag je nog echt doen wat je wil en niemand houdt je tegen. Maar door dat zo echt te verdelen en ja, dus echt te beperken tot een uur, heb je wel alles gedaan wat je moet doen op een dag.
1: Ja.
0: Klinkt ja, maar ja, eigenlijk, want nu doen we alles door elkaar en doen we juist niks.
1: Oké.
0: Maar als ik nu, eigenlijk moet dat gewoon vanavond alles testen.
1: Ja, maar test is het uit. Laat het morgen.
0: Zal, morgen verslag. Wie gaat dat nog mee uittesten met mij? Steek je hand op.
1: Ja,
0: Grim, Wim, nee, je bent de enige met een gezin.
2: Ja. Niet aanwezig.
1: Niet aanwezig. En Sander, ja, maar ik ben alleen.
2: Ik heb daar meer tijd voor. Ik ben om 2 uur in de namiddag thuis. Dus ja, bij mij is dat de 7-8 uren regel. Ik heb tijd genoeg om die dingen te spreiden.
0: Ja, maar ik doe er toch nog veel bij. Alleen jij doet ook wel een job er hier en daar bij. Hè? Maar ja, ik ook.
1: Ja.
0: Ja, ik krijg het niet gespreid.
1: Ja, maar jij doet ook het huishouden meer dan Grim, denk ik. En dat is maar normaal ook.
0: Oh ja, dat hoort erbij.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam, jam hot, jam, jam, hot.
10: Jam, this is jam hot. Sven en Anke.

zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Sven en Anke. Het prijsbeest van de dag.
1: We gaan via 2026 van 2025 naar 2027. En hier ergens is het aan het gebeuren. Goed nieuws voor de luie bestuurders. In ons land rijden nu al meer dan 500.000 volledig elektrische auto's. En daar komen binnenkort wellicht nog de zelfrijdende elektrische auto's bij. Want Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, die hakt eerstdaags de knoop daarover door. In Nederland mogen ze wel al de weg op de volledig zelfrijdende elektrische wagens. Nederland is het eerste land in Europa dat ze toelaten, die van Tesla, op de openbare weg. En ja, ik heb een fragmentje meegebracht van Koen Swijnenberg, van Koen en Sander. Dat zijn eigenlijk de Sven en Anke van de Joe in Nederland, want we hebben daar ook een Joe.
2: Het is de Sven van de twee die het getest heeft.
1: Dat is de Sven van de twee?
2: Ja.
1: Dus die Koen, die heeft een Tesla die zelfstandig kan rijden. En die zei, dat gaan we dan nu maar eens proberen. En hij zette een filmpje op zijn socials van zijn eerste rit zonder handen aan het stuur. En dat ging zo.
3: En daar gaat hij, mijn eerste rit in mijn eigen auto die nu zelf kan rijden. En ik hoef dus niks te doen. Geen gas, geen rem, geen stuur, geen richtingaanwijzer. Helemaal niks. Behalve opletten. Want dat wel, ik ben nog steeds zelf verantwoordelijk. Nou, dit zijn de eerste meters. Kijk even naar mijn blije bakkes. Nou, dit is natuurlijk wel heel leuk om mee te maken. En ook een beetje gek natuurlijk. Dankzij alle camera's en AI ziet de auto meer dan jij en ik bij elkaar. En op Instagram kreeg ik al heel veel reacties binnen. Driekwart gebruikte allemaal hetzelfde woord. Namelijk doodeng. Maar vind ik het ook eng? Nee. Integendeel, ik voel me eigenlijk heel snel vertrouwd met het systeem. En ik ben niet bang dat er ineens iets geks of iets onveiligs kan gebeuren of zo. De auto rijdt gewoon rustig, smooth, blijkt een prima chauffeur.
1: Een prima chauffeur zelfs.
2: Maar tot je verder kijkt in het fragment, hè. Hij staat aan een rood licht.
1: Ja.
2: En eens hoort hem iemand achter hem tuten. Wat blijkt, het was zo een verkeerslicht, maar 100 meter, of ervoor is nog een verkeerslicht.
1: Ja.
2: En de auto is aan het wachten op het volgende verkeerslicht.

0: licht, maar geeft bij groen, bij het licht waar hij
1: vertrekt
0: staat...
1: Vertrekt eigenlijk niet, want hij te ver zit te kijken.
0: Ik vind het niks.
1: Je vindt het niks?
0: Nee. En ook, ja, ik denk, Koen, love him, maar ja, die heeft die Tesla misschien ook gratis gekregen.
1: Ja, is dat zo?
0: Dat is geen promofilmpje voor Tesla zelf. Maar dat in ieder geval, als je het ziet, denk ik... En ook, je moet nog altijd opletten, hè. Dan doe ik het liever zelf.
1: Ja, dat snap ik wel. Dat vind ik een argument.
0: Want anders word ik echt lui, moe, val ik in slaap, ben ik te laat... Ik weet niet, volgens mij gaat dat nog gedoe zijn.
1: Ja, maar het gaat nog gedoe zijn. Het is de overgangsfase, maar stel dat... Want ik rij ook zelf graag met de auto, ik vind het ook echt leuk om te doen. Maar stel op een bepaald moment dat die auto echt vlekkeloos goed rijdt. In Amerika zijn er al taxis die zo rondrijden waar eigenlijk nauwelijks problemen mee gebeuren. En als je kan instappen, je hebt ook niet de verantwoordelijkheid over wat er gebeurt. Omdat dat ding dat goed doet. En je kan, nadat je 4 glazen wijn hebt gedronken, toch nog naar huis geraken. Omdat je zegt, doe jij het maar.
0: Mag dat? Want je moet toch opletten? Nu nog niet.
1: Niet, maar stel dat dat er komt en dat die auto alle problemen kan vermijden onderweg en die kan je thuis brengen en je mocht wel op je gsm scrollen onderweg of je mocht een boek lezen of je mocht iets, dat is toch wel handig?
0: Ja, maar dat gaat toch echt escaleren, dat weten we nu toch allemaal. Mensen gaan beginnen seksen onderweg in de auto.
1: Nu wil ik hem zeker.
0: Sorry, maar dat gaat echt, dat gaat allemaal mislopen, ik zie het nu al.
1: Daarom
0: zit ik niet graag in een vliegtuig, omdat ik zelf wil rijden. En dan, ik weet niet, ik ja, geen fan. Sorry, geen fan.
1: Oké.

0: Ik ben Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. Amerika stopt met aanvallen op Iran. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd. Volgens Rubio heeft de VS alle doelstellingen bereikt.
6: The operation is over. The president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
5: Met dat project freedom wil de VS de straat van Hormuz opnieuw openen. Tegelijkertijd zegt president Trump dan weer dat hij dat Project Freedom tijdelijk pauzeert. Hij wil geen schepen meer begeleiden door de zeestraat. Als drukmiddel, want de onderhandelingen tussen Iran en de VS zitten voorlopig muurvast. Iran heeft de straat van Hormuz eind februari afgesloten voor alle verkeer als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. De Hanta-cruise zal tegen het einde van de week aanmeren op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Dan toch, want Spanje heeft die boot lang afgehouden, letterlijk. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zijn nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die stellen het goed. Jongeren krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger omleren gaan met geld. En dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
7: Omdat financiële educatie heel belangrijk is. Uiteraard zijn er ook gevaren mee gepaard. En ja, dan denk ik in het algemeen, eerst en vooral, dat het heel belangrijk is als je als ouders wel controle behoudt over die rekening. Anderzijds, ten tweede, wel ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
5: Want uit diezelfde bevraging blijkt dat ouders terecht bezorgd zijn over de gevaren van phishing of fraude. Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 geëindigd was. Sportjournalist Janko Beekman zag de match.
8: Arsenal was zeker de betere ploeg. Niet gigantisch veel kansen gecreëerd, maar absoluut in het spel wel de betere. En wat voor ons als Belgen nog extra leuk is, is dat we nu met Leandro Trossard ook een Belgische speler in de Champions League finale hebben. Hij heeft het zeker goed gedaan. Dat lag ook aan de basis van het doelpunt dat Arsenal maakte.
5: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. En dan nog dit. Binnenkort koop je wc-papier zonder kartonnen rol in het midden. Een Zweeds bedrijf heeft daar een innovatieprijs voor gewonnen. Het bedrijf heeft iets anders gevonden op die stevige binnenkant, opdat de rol een rol blijft. Maar wat precies, dat houden ze geheim. In ons land zou die uitvinding zo'n 3 miljard rolletjes per jaar uitsparen. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot max 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook weer kans op een bui.
4: Dit is Joe.

0: je bent waarschijnlijk onderweg naar je werk. Heel veel van de mensen die nu aan het luisteren zijn, zijn werkende mensen. We zijn misschien al bezig al een paar uur. Ja, een job, dat neemt een belangrijk deel van ons leven in. Wij hebben nu een geweldige job, want hier met z'n allen radio maken, plaatjes draaien.
1: Dat is een beetje babbelen.
0: Ja, dat is kei tof om te doen. Dat is ook werken. Ook werken, maar heel gezellig. Ja, andere jobs, die steken alweer anders in elkaar. Dan moet je de voordelen elders gaan zoeken. En daar willen we ze even bij jullie een klein onderzoekje over doen via onze app. Want straks komen de resultaten die we ook met jullie willen delen van een groot onderzoek van SD Works naar wat bij mensen de belangrijkste factor is om gelukkig te zijn op het werk. En ze hebben dat zeer uitgebreid onderzocht en ik vind het resultaat eigenlijk heel opvallend.
1: Ja,
0: dat de grote meerderheid het belangrijkste vindt, vind ik heel opvallend.
1: Ik kan het bijna niet geloven.
0: Ja, ik kan het wel geloven. Ik kan er wel iets bij voorstellen, maar ik vind het wel straf dat mensen dat in een onderzoek zo uitgebreid zeggen. Maar daarom gaan we eerst eens ons eigen onderzoek doen.
1: Dan kun je toch niet volhouden. Maar bon.
0: Eerst eens ons eigen onderzoek doen. Hè. Wat is voor jou de belangrijkste factor om gelukkig te zijn op je werk? En je krijgt een aantal mogelijkheden die je mag aantikken via de app. Ofwel een goede teamsfeer, hè, dat je met leuke mensen werkt. Een jobzekerheid, dat je weet van maar ik zit hier echt wel heel goed. Dus die jobzekerheid is belangrijk. Een goed loon als derde mogelijkheid. Dat je denkt van ik verdien hier wel goed met een boterham. De work-life balance, de jonge generatie die gaat daar heel hard op. Die vindt dat heel belangrijk. Erkenning krijgen voor je werk. Of gewoon simpelweg je werk graag doen. Dat je zegt, dit is het. Dit is de job die ik het liefst doe.
1: Gaan het ook invullen. Wat ga jij invullen?
0: Wat ga jij invullen?
1: Goede teamsfeer natuurlijk.
0: Joe, 80s en 90s.

0: Dit is Joe.
1: Met Sven.
0: En Anke.
2: Ja, Patricia zegt een bekwame baas. Want tegenwoordig is het vaak een klucht wie ze verantwoordelijkheid geven.
3: Oei.
2: Iemand stuurt me anoniempje. Ik ben 35 jaar in dienst. En ik zit na een burn-out nu al een jaar op een andere dienst. En je mocht gerust zijn dat een goede teamsfeer het allerbelangrijkste is. Maar niet bellen hier over AUB. Bij deze dat ik de naam niet zeg.
3: Ja, en ja, ik schrik er niet van. We gaan de resultaten van de poll toch al even meegeven. Eigenlijk je werk graag doen vindt iedereen het belangrijkste. Maar goed, wat zijn dan de factoren? Dus dat is een soort van extra factor. Je moet je werk graag doen, maar wat moet je dan allemaal hebben om je werk graag te doen? Dat is een beetje de vraag. En dan komt eigenlijk als belangrijkste antwoord met 29% een goede teamsfeer. Iedereen vindt dat het belangrijkste. Belangrijker zelfs nog dan erkenning voor je werk, wat dan op de tweede plaats staat met 12%. Dan die work-life balance die zo belangrijk is voor heel veel jonge mensen. Ja, 8% maar. En een goed loon, waar je van zou denken, dat is toch wel een hele belangrijke. 7% ja. Vindt dat maar de essentie. Terwijl jobzekerheid, waar je toch ook van denkt, dat is ook wel een van de essentiële dingen. Van hier ben ik zeker. 2% maar.
2: Ja,
3: als je niet goed voelt op het werk.
2: 100%.
3: Van die welke
2: iedereen wil liever lol op het werk dan in een gouden kooi te zitten. Goedemorgen, Lisbeth.
4: Goedemorgen, Ankerensen.
2: Ja, jij klinkt ook heel gelukkig. Je bent ook heel gelukkig op het werk. Wat doe je precies?
4: Oh, ik werk hier bij ons in het dorp, bij de plaatselijke slager, bij slagerij Geert en Wendy en Zomen.
2: Oh ja, en Lisbeth. Lisbeth ook nog, Lisbeth doet ook mee.
4: En ik ben er ook nog en nog een aantal mensen, ja, we zijn een heel team daar, ja.
2: En het is daar heel plezant.
4: Ja, we hebben echt een heel leuke sfeer bij ons op werk. Iedereen die onze slager kent, kan het zeker beamen dat het daar een fantastische sfeer is wanneer u de winkel binnenstapt. U wordt altijd heel vriendelijk onthaald met een goeiemorgen, goeiedag, goeieavond. En u wordt altijd heel steeds vriendelijk bediend en goede uitleg wordt u gegeven daar.
3: Ja.
2: Maar ja,
3: voor de klanten leuk, maar voor de mensen die er werken ook zo leuk.
4: Ja, zeker. Wij zijn, ja, dat is nu echt waar. Wij zijn echt één vol team. We hangen echt aan elkaar. Maar. En iedereen is op elkaar ingestemd. Maar. En ja, echt waar.
2: Ik denk dat heel veel mensen denken, nu wil ik daar ook gaan werken, zeg. Bij de slager. Welke naam was het weer?
4: Slagerij Geert en Wendy en Zone in Reti.
2: In Reti, oké.
4: In Reti.
2: Een hele fijne werkdag vandaag. Veel plezier, hè, Lisbeth.
4: Gaan we doen, jullie ook. Dag.
1: Nu zaterdag vanaf 10 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live vanop de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
5: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
7: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
8: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
1: Joe

0: Zeg, SD Works, die hebben een groot onderzoek gedaan naar wat is de belangrijkste factor om gelukkig te zijn op je werk. We hebben dat onderzoek kleintjes overgedaan bij onze luisteraars. Er zijn wel wat reacties opgekomen. Ik neem aan dat het onderzoek van hen wat groter was. Virginie Verschoris van haar bedrijf SD Works hangt aan de lijn. Goedemorgen, Virginie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Gelukkig zijn op het werk, onze job graag doen, dat is zo belangrijk, want gemotiveerde werkkrachten, dat wil natuurlijk elke werkgever. Maar ja, hoe kan je mensen motiveren? Je hoort nu van alles over work-life balance, je hoort over teamsfeer, erkenning krijgen, jobzekerheid. Maar wat blijkt uit jullie onderzoek dat het allerbelangrijkste zou zijn voor de modale Vlaming?
1: Ja, wel kijk, we doen jaarlijks een dergelijk onderzoek en dit jaar was dit niets anders. En op stip staat nog altijd het salaris.
0: Salaris,
1: ik bedoel, het cashgegeven blijft belangrijk. Een van de redenen daarvoor is, ja, als jonge mensen of mensen in het algemeen een aankoop willen doen van een woning of iets anders van aanzienlijke waarde, dan wordt er meestal toch wel rekening gehouden met dat cashinkomen. Maar natuurlijk, het cashinkomen is ook niet alles. Hè. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen, zoals de jobzekerheid, de stabiliteit ook van de organisatie. Maar we zien dan ook wel een kleine nuance, een klein onderscheid tussen mannen en vrouwen, waar vrouwen misschien net iets meer de aandacht zullen schenken aan de collegialiteit, de teamsfeer, de work-life balance. Dus dat komt er inderdaad allemaal heel hoog in de ranking. Cash blijft nog altijd momenteel op nummer 1 staan.
0: Maar zeg je nu dat cash voor mannen belangrijker is dan voor vrouwen? Heeft dat met prestige en heeft dat ook te maken met de klassieke loonkloof waar ook al over gesproken wordt? Of is dat een beetje een vicieuze cirkel?
1: Nee, ik denk niet echt dat het een vicieuze cirkel is. Die loonkloof die bestaat al heel lang. Die Europese richtlijn wil dit bespoedigen om de kloof te gaan sluiten tussen mannen en vrouwen.
0: Nee, dat snap ik, maar ik wil eigenlijk zeggen, als vrouwen het ook niet zo helemaal bovenaan een prioriteitslijst stellen of toch niet zo belangrijk vinden als een man, dat zij dan er ook niet zo op aandringen om hetzelfde loon te krijgen. Zeg, als ik mij goed voel ergens, vind ik het belangrijkste. Zit daar niks in?
1: Ja, ik denk hoe dat de vrouwen in het leven staan zal misschien wel een rol spelen. Die dragen nog altijd heel wat zorg voor het huishouden, voor de kinderen thuis. We zien ook dat het percentage deeltijdse medewerkers toch nog altijd vrouwen zijn ten opzichte van mannen. Mm-hmm. Dus dat zal daar ook onrechtstreeks een rol in spelen.
2: Ja, en voordelen, hè, dat je 3 dagen in de week inderdaad thuis kan werken om er voor de kinderen te zijn. Ja. Eigenlijk zou dat voor mannen hetzelfde moeten zijn. Ik denk wel dat we evolueren naar een tijd, toch? Waarin dat hetzelfde gaat zijn. Ja.
1: Ja, we zien toch een evolutie, hè? Waarbij dat nu ook mannen ouderschapsverlof kunnen nemen en zo. Daar waar vroeger eigenlijk het hoofdzakelijk vrouwen waren die moederschapsrust namen of thuis bleven voor de kinderen. Dus we zien bij die jongere generaties dat daar wel een NL-beweging gebeurt. En dat die rollenpatronen ook eigenlijk voor een stuk aan het vervagen zijn.
2: Oh, want je zegt van, inderdaad, bij jonge mensen inderdaad is dat salaris belangrijk. Maar wij dachten toch ook altijd dat jonge mensen die work-life vooral heel belangrijk vonden, dat het vooral live is en er work een beetje bij pakken. Maar dat blijkt dus uit onderzoek van niet.
1: Kijk, de cijfers spreken en zeggen wat ze willen zeggen. Ik ga niet zeggen dat voor mannen de work-life balance niet belangrijk is. Hè. Dus dat komt zeker en vast aan bod, maar dat staat niet bij stip op nummer 1.
0: Nee, dat is een goed woord. Net daaronder jobzekerheid, hè? Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, om u een idee te geven qua cijfers, bijvoorbeeld de collegialiteit en de goede sfeer staat bij vrouwen op nummer 1 met 53,5% en bij mannen staat dat met 46,2%. Dus het is niet dat het volledig onbelangrijk wordt. Het staat gewoon niet in dezelfde ranking, in dezelfde positie als bij vrouwen. Daar waar dat bijvoorbeeld het salarispakket en cashgeld voor de mannen 50,9% vertegenwoordigt en bij de vrouwen 46,1%. Dus we zien daar net het omgekeerde. Ja, dus er zijn nuances. En het is nu ook niet dat de mannen zeggen, ja, voor mij wordt life, laat het maar zitten, het is niet belangrijk.
2: En uiteindelijk zien we allemaal graag dollartekens dansen voor onze ogen.
0: Goed, even in de schoenen, dankjewel voor je uitleg. Dankjewel voor je uitleg.
1: Ja, dat bepaalt onze koopkracht. Dankjewel.
0: Uiteraard, dat is ook zo. Goeiedag gewenst. Dankjewel.

0: mee op het scherm? Hoeveel komt er tevoorschijn?
1: 33.732, jouw maandloon.
0: Nee. Dat is maar waar.
1: Een beetje, beetje minder dit.
0: Ik zal ervoor tekenen.
1: Nee, zeg eens, in welke sector?
0: Nee, het gaat over 33.732 mensen in ons land.
1: Oh.
0: Kunnen zeggen, ja, ik.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Dus en 3000...
1: is iemand van ons ochtendteam?
0: Nee, niemand van ons ochtendteam.
1: Maar,
0: nee,
1: wil je erbij zijn?
0: Ja, ik denk dat je wel wil bij zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja,
1: heeft het te maken met status, prestige? Iets
0: dat
1: wat je kan
0: heeft het zeker mee te maken. Met
1: of is het iets wat je in huis al hebt gekocht?
0: Nee, het is niet iets wat je hebt gekocht. Nee. Maar ze hebben het, hè. Ze hebben het alle 33.732.
1: Kennen wij persoonlijk zo iemand?
0: Ik weet het niet. Vermoedelijk wel. Het zou wel kunnen dat we zo persoonlijk iemand kennen. Ja.
1: En hoe krijg je het dan?
0: Ja, dat is...
1: Word je ermee geboren?
0: Om heel eerlijk te zijn... Je wordt ermee geboren.
1: Een adellijke titel. Is het zo, ja...
0: En ken je iemand met een adellijke titel?
1: Met een kleine D.
0: Ken je iemand met een adellijke titel?
1: Ja, ik heb een vriendin, Mathilde. Nee, ik heb daar kos.
0: Maar dat is het niet. Het is iets anders. Nee, het is iets
1: is
0: anders.
1: Het wel zoiets?
0: Je zit eigenlijk al behoorlijk dichtbij.
1: Ja.
0: 33.732 kunnen zeggen, ja, ik ben erbij.
1: Geboren ergens op een speciale locatie?
0: Bijvoorbeeld. Zoiets.
1: Een tweeling?
0: Slimmer en slimmer te denken, een tweeling. Je bent er nog niet, maar het wordt warm onder je voeten, Anke. Allee, raad eens mee allemaal. Sven en Anke. Help Anke een beetje op weg, het is niet zo ontzettend moeilijk.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Sven en Anke.
1: Ook allemaal mensen die Anke goed aan het helpen zijn om te raden naar het cijfer van de dag. 33.732, Anke.
2: Ja, het gaat over de buitenechtelijke kinderen van Prins Laurent.
1: Nee.
2: Dat stuurt Tony. Hè. Ik moet overlopen
1: Tony,
2: wat de luisteraars
1: Tony,
2: sturen.
1: Kom aan.
2: Kathleen zegt, die de dubbele nationaliteit hebben.
1: Geen slechte.
2: Gary zegt 33.000 en zoveel roodharige personen. Miljonairskinderen komt hier binnen. Mensen met tweede verblijven in het buitenland, zegt Nancy.
1: Ja, dat zijn er nog meer. Dat stond in de krant onlangs. Dat
2: ja, Luna stuurt de dingen, het aantal kastelen in ons land. Want dat was heel veel.
1: 33.000.
2: Tanja zegt aantal mensen die de lotto hebben gewonnen.
1: Hmm.
2: En, maar dit komt vaak binnen. Ik denk dat het dat is.
1: Wat?
2: Het aantal dat zo metekind of petekind is van de royals.
1: Van de koning?
2: Ja.
1: Wanneer word je meet of petekind van de koning?
2: Is dat niet zo de zevende zoon of
1: ja,
2: dochter?
1: Ja, zijn er zoveel. Dat is toch redelijk uniek. Hè. Ik kan
2: zeg het maar gewoon, jongen. Zeg het.
1: Ik zal nog twee tips geven. Dus zoveel mensen, meer dan 33.000, kunnen zeggen, ja, ik ben erbij.
2: Ach, jij wel?
1: Nee, ik niet.
2: Oh.
1: Mensen kunnen dat zeggen. Maar ik zal twee namen geven van mensen die kunnen zeggen, ik ben erbij.
2: Oké, en dan moeten we nog eens
1: zeggen. De bekende voetballer Dries Mertens is erbij.
2: Oké.
1: Okay. Die is erbij. Dries is erbij.
2: Ja?
1: Ik kan zeggen, als Dries naar de radio nu luistert, die kan zeggen, ja, ikke.
2: Geridderd.
1: Nee, dat is niet. Nele Somers, die kan het ook zeggen. Nele.
2: Maar geboren op 29 februari? Nee, hè? Nee, want Nele Somers is vandaag jarig.
1: George Clooney. Die kan het ook zeggen. George Clooney kan het ook zeggen.
2: Mensen die jarig zijn op deze dag.
1: Er zijn 33.732 mensen jarig vandaag.
2: Oké.
1: Okay. Dus dat zijn allemaal jarigen. Dat is het cijfer van de dag. En dan denk je, goed, ja, zijn we met zoveel. Maar het is wel leuk om eens te achterhalen wat de dag is waarop de meeste mensen geboren worden.
2: Is daar een website van?
1: We gaan bellen met Wendy Schelfout, woordvoerster van Stadbel. Die houdt het allemaal bij voor ons land. En die gaat zeggen welke dag het meeste mensen jarig zijn. En dan kunnen we met 9 maand verschil ook rekenen wanneer Poeperkesdag is eigenlijk.
2: Oh, wat leuk. Maar ik heb je ook gevraagd wat dat bij ons is?
1: Zometeen.
3: Vanavond bij VTM zijn ze nog lang niet aan het koken in de keuken van Huisgemaakt. En bij VTM 2 speelt Bayern tegen PSG in de halve finale van de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haar omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Dit is Joe, 80s en 90s.
2: Sven en Anke.

zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: cijfer van de dag. Het was 33.732 mensen. Zijn jarig vandaag, dus aan al die mensen. Er zal wel een deeltje van naar ons luisteren. Dikke proficiat, geniet van je verjaardag.
1: Dikke kussen.
0: Ja, je zit in goed gezelschap van een aantal bekende mensen onder andere. Dat is, dat is een behoorlijk cijfer. Het gemiddelde ligt zelfs een beetje lager, als ik het goed begrijp. Wendy Schelfout, die zit met de cijfers in de hand. Ze is de woordvoerster van Stad Wel. Goedemorgen, Wendy.
2: Goedemorgen.
0: Ben je altijd cijferfetischist geweest? Had je dat vroeger ook al?
2: Toch wel een beetje, ja. Het is toch altijd fijn om de dingen een beetje in perspectief te plaatsen.
0: Heb je dan statistiek ook gestudeerd? Want dat vond ik niet leuk. Hè?
2: Nee, dat totaal niet. Ik kom uit de kunstwetenschappen, dus totaal een andere richting.
0: Oh, goed dat je daar ontsnapt bent. Heb jij ooit statistiek gehad?
1: Nee, ik heb het nooit gehad. Ik heb het ook altijd vermeden, net zoals Eurosong precies. Maar ik heb, ik vind dat wel mega interessant. Bijvoorbeeld, ik ben mega fan van de website familienaam.be.
0: Ja.
1: Kan je zien hoeveel namen, dezelfde, hoeveel personen, dezelfde familie.
0: Namen, ja.
1: En ook waar dat die gesitueerd zijn.
0: Ja,
1: dan kan je zo in Wallonië wonen veel Buckingse, zegt.
0: Is waar,
1: wie zijn dat? Dus ik vind dat van die statistieken altijd razend interessant.
0: Gemiddeld, Wendy, hoeveel mensen worden er per dag, hoeveel mensen zijn jarig per dag in ons land, gemiddeld?
2: Ja, elke dag zijn er gemiddeld 32.000 andere Belgen jarig. Dus je deelt je verjaardag altijd met ongeveer 32.000 andere mensen.
0: Ja, maar er zijn dan toch wel weer dagen die er bovenuit steken. Weet je, misschien is de top 5, de top 5 van de dagen waar het meeste jarig zijn even overlopen. Voor iedereen die aan het luisteren is, die dan vraagt, zit ik in een populaire dag of niet? Vertel even.
2: Zeker. Je hebt het meeste kans om in een populaire dag te zitten als je in het voorjaar jarig bent. Want de eerste 4 zijn sowieso in het voorjaar. De eerste populairste dag is 1 maart. Uh-huh. Dan zijn er ongeveer 36.000 Belgen jarig. En dan komen we bij een verjaardag die we binnenkort vieren, 10 mei. De derde plaats is voor 1 februari. De vierde voor 5 mei, dus dat was gisteren. En dan pas op de vijfde plaats komt een datum in het najaar, dat is 1 oktober.
0: Wacht, 1 oktober, wat gebeurt er 9 maanden voor 1 oktober?

0: Weet je dat uit je blote hoofd? Ik weet het eigenlijk.
1: Januari is dan zo een nieuw jaar dat je denkt van, oh, we gaan nog voor een kindje.
0: Is dat zo? Ah ja.
1: En je probeert misschien zo wat lente, zomer een kind te krijgen, want ik heb zo gedacht, hè.
0: Maar ja, nee, maar dat is 1 februari toch, hè? Dat is toch een zwangerschap van 9 maanden.
1: Ja.
0: En 1 oktober is toch de 10e maand.
1: Ja, oké, maar het moet ook lukken, hè, Sven.
0: Ja, maar nee, het is begin februari gelukt. Het loon is net gestort. Je denkt, we gaan het kunnen onderhouden. Een kindje die koude maand januari is achter de rug. Zo zit ik maar even te rekenen met al die dagen.
1: Maar ja, weet je, ik denk eigenlijk dat je niet een concrete reden kan achterhalen, want je kan dat niet kiezen, hè.
0: Ja, je kan het wel een beetje kiezen, hè. Weet je wat, bijvoorbeeld in de dagen die het minst populair zijn, wil je die ook even overlopen, Wendy?
2: Ja. Natuurlijk, ja, tenminste, of alle mensen zijn, ja, natuurlijk op 90 februari, dat is niet toevallig. Ik laat hem pakjes verhelpen.
0: Oh, sorry, maar
1: de robots en jou neemt het over.
0: Het is een heel rare lijn op dit moment. Kan je even aan een raam proberen te gaan staan? Ik weet niet of dat zal helpen.
2: Ik sta aan een raam.
0: Ja. Nee, dit gaat niet. Dus nee. We gaan even zelf moeten, want ik heb ze ook de cijfers, Anke. Minste mensen zijn jarig op 29 november. Maar bijvoorbeeld de 26e december zijn er ook weinig jarig. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat mensen proberen die 25 en 26 naar bevalling toe uit te stellen.
1: Ja, ja, en ook, ik bedoel, gynaecologen zijn dan ook minder beschikbaar.
0: Exact.
1: Dat is ook met verlengde weekenden. Allee, dus
0: dan is er enkele gynaecologen die zegt, we gaan het even inleiden. Ja. 15 augustus staat ook in die top 3 van minst populaire
1: verlengd
0: dagen.
1: Verlengd weekend.
0: Opnieuw een verlengd weekend.
1: En ja, tegenwoordig weg, kan je dat ook een beetje uitstellen.
0: Voilà, dus ik denk dat er toch wel iets mee te maken heeft.
1: Ja, maar het heeft niet zo echt, denk ik, de ouders echt kiezen. Het zal de kalender, de agenda van de gynaecoloog gaat er het meest mee te maken
0: hebben. Overigens, in sommige landen wel, hè. Ik moet eens opzoeken waar, maar er zijn echt dagen die super populair zijn in bepaalde bijgelovige culturen, dat er echt toch gemikt wordt in de mate van het mogelijke om maar niet op die dag te vallen die ongeluk brengt. En zeker op die dag te vallen waar er feestelijkheden zijn en waar iedereen heel vrolijk van wordt. Dat bestaat dus in vooral Aziatische landen, is dat wel een dingetje.
1: Zo op vrijdag de 13e zouden mensen dat nu nog aanvragen van, oma dokter, dan wil ik echt niet bevallen.
0: Dat zou kunnen.
1: En zeker mensen zijn die dat doen.
0: Zeker mensen zijn die zeggen, laat dat maar aan mij voorbij gaan.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Crazy Deals!
1: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
2: Amai, dat is echt wel zot.
1: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
2: Is dat ook open op Hemelvaart?
1: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
5: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
6: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen. Amerikaans president Trump pauzeert zijn eigen Project Freedom. Hij wil voorlopig geen schepen meer begeleiden door de straat van Hormuz. Een drukkingsmiddel omdat de gesprekken met Iran muurvast zitten en een vredesakkoord nog ver weg lijkt. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor alle verkeer als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. En Amerikaans buitenlandminister Rubio zegt dan weer dat de VS zal stoppen met aanvallen op Iran, want de doelstellingen zijn bereikt, zegt hij.
9: The operation is over. The president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
8: Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Twee agenten hebben een gevangenentransport niet kunnen doen omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. Het waren twee agenten met buitenlandse roots. De cipiers dachten dat het om een ontsnappingspoging ging, zelfs na het tonen van hun politiebadge. De cipiers hebben zelfs een klacht ingediend wegens poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten wil nu een tegenklacht indienen wegens racisme. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger omleren gaan met geld. En dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
10: Omdat financiële educatie heel belangrijk is. Uiteraard zijn er ook gevaren. Dan denk ik in het algemeen dat het heel belangrijk is als je als ouders wel controle behoudt over die rekening. Anderzijds ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
8: Ouders zijn vooral bezorgd over phishing of fraude. En Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Na het gelijkspel in de heenmatch klopte het Atletico Madrid met 1-0. Dankzij rode duivel Leandro Trossard, zegt sportjournalist Janko Beekman.
11: Het was een schot van Trossard dat gekeerd werd door de doelman van Atletico. Dat uiteindelijk door Saka werd binnengeduwd. Arsenal was zeker de betere ploeg. Het is voor Arsenal de eerste finale plaats sinds 2006. Ze hebben die Champions League nog nooit gewonnen, dus dit is een unieke kans.
8: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. En in het westen van Australië hebben onderzoekers een nieuwe uitgestorven koala-soort ontdekt. Eentje met opvallend grote lippen. Waarschijnlijk om makkelijker eucalyptusbladeren te kunnen eten. Het dier leefde zo'n 28.000 jaar geleden. En ze stierven wellicht uit door een klimaatverandering, waardoor er minder eucalyptusbossen waren. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag en het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. En vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook wel weer kans op een bui.
7: Dit is Joe.

0: Show. Toch een beetje starstruck dan eigenlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Jongens toch, the original DDT in the house. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wow. Ja, ik ben blij dat ik eindelijk hier mag zijn. Hè.
2: Ja, we hebben een probleem met haar auto, die raakt maar niet geleverd.
0: Nee.
2: Je zit al anderhalf jaar op een nieuwe auto te wachten. Ja. Krijg jij niks?
0: En het is geen Bentley, hè? Het is gewoon maar een Peugeot.
1: Dat is zo'n opmerking dat ik veel hoor. Kunnen we een auto repareren? Ja, ja. Ik heb al veel geld verdiend.
2: Want je gaat als DDT, Jacques, ga jij nog het land rond? Ik zie je wel eens op festivals.
1: We maken daar geen reclame voor, maar ja, bijvoorbeeld de rally van Knokke.
2: Ja.
1: En ik stond dan een keer in een afstation en die passeerde daar. En dat is allemaal wauw. Ik zit in veel... Ja, alles wat met auto's is. Hè. Ja, de mens moet iets doen.
0: Maar en DDT blijft ook populair. Hè? Allee, de jeugd, die kijkt het allemaal. FC De Kampioenen, die lezen die strips. Allee, dat is...
1: Als ik in de lijst roep in Kever en zeg een kindje van 6 jaar die een foto vraagt, dan denkt de Marcel, want ik doe ook Marcel van K3. Ja. Nee, is dat Dimitri.
2: Ja,
1: ik kan dat niet uitleggen. Ja,
0: oh, wauw, dat moet toch een topgevoel zijn?
1: Oh, dat kan je niet geloven.
0: Ja, je blijft hot, zeg.
1: Ja, ik vind dat ook. Ja. Allee, ja, ik geniet er ook elke dag nog van.
2: Jacques, maar jij komt niet zomaar als DDT nu overal rondwandelen, want je hebt wel iets aan te kondigen, hè?
1: Ja, ik ga een show doen, zelfs commercieel, op de planken.
2: Nee, meer nog, je gaat je allerlaatste show doen, Jacques Vermeijden.
1: Ja, het is mijn 10e zaalshow. Ja. En ik heb alle mogelijke typetjes mogen spelen. Maar Dimitri de Tremri heb ik nooit gedaan. En dat is toch het typetje dat ik gecreëerd heb, denk ik. Hè. Ja,
0: is dat al een hele show als DDT?
1: Ja, twee uur.
0: En wat gaat het doen? Wat gaan we dan zien, jongen?
1: Het is een afrekening met Jacques Vermeijden. Jacques Vermeijden speelt Dimitri, maar Jacques Vermeijden is niks meer. Als ik in het groot warenhuis rondloop, Jacques Vermeijden, niemand bekijkt mij. Maar ik ga nu mijn boodschappen doen met mijn overal, mijn klak, want ik heb erkenning nodig in mijn leven.
0: Oh, heerlijk.
1: En iedereen wordt zot. En Vermeijden heeft ook zot geleefd. Hij heeft veel geld gekregen met een overgang, allemaal op. En nog goed dat hij mij heeft. Dus ik ga hem ook een beetje te kakken zitten.
0: Oh. Ja.
1: En dan, ja, Dimitri. En dan, vroeger in mijn garage stond er 2 jaar, dat zijn voor de diehards, een kartonnen madame. Dat was Jacqueline.
2: Ja.
1: Die gaat ook op mijn podium staan.
2: Ja,
1: die pancarde. En daar was ik in een tijd mee, samen. En dat is nooit geweten. Dus ga ook daarover. Oh, en dan,
2: zeg maar, dit is next level. Dit is schizofreen hoor, wat ik hier allemaal...
0: Maar chance, want Grim vertelde ons daar straks dat je eigenlijk een andere rol ging spelen aanvankelijk in FC De Kampioenen.
1: Ja, de cafébaas of zoiets.
0: Ja, we gingen eigenlijk Oscar zijn.
1: Ja, ik ging Oscar
0: zijn. Maar we waren erop weg.
1: Ja, nee, maar ik heb wat gestotterd van miserie. En dat is dan mijn rol geworden. Infrastructuur. Hè.
2: Maar hoe letterlijk is dat zo geweest? Dus jullie hadden een andere rol. En waar is het dan gebeurd dat jullie gewisseld hebben?
1: Weet ik het. Ik ben de vijand geworden van de ploegen. Dus we deden een nozele auditie in een lokaal. En dat trok op niks. Hè. Dat was met een klein cameraatje. En dan hebben ze voor mij gekozen. En ik vond dat vervelend, want ik had toen al veel werk. Ik deed mijn Oei Jacques en ik deed de Drie Wijzen enzovoort.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: En ik had die rol tegen mijn zin. Want ik was met schoenen bezig ook, hè. Import van schoenen.
2: Dat deed je ook nog, ja.
1: En ik dacht niet dat zo'n succes ging worden.
2: Ja, pech.
0: Het kwam eigenlijk ongelegen, FC De Kampioenen.
1: Ja,
0: maar toch maar gedaan.
1: Ja, maar je ziet op mijn naam.
3: Dit is Joe. Joe 80s en 90s.

0: Ja, ik las hier en daar ook dat het ook met de leeftijd wel te maken heeft, Jacques. Je bent nog een fris jong veulen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar die zaalshows, dat is best wel slopend, denk ik. Hè?
1: Ja, maar ik doe dat wel graag. Ja. Ik ben daar niet kapot van. Maar okay. 2 uren is wel hevig. Ik dans ook, ik zing enzovoort. Maar daar word ik niet moe van. Maar je moet die een show maken.
0: Ja, ja.
1: Begrijp je?
0: Ja.
1: Dat is een show van 2 uren die ik maak. En, maar dat brengen is plezant.
2: Maar heb je hem al?
1: ik heb hem al voor 70%. Okay. Dat wil zeggen dat alle ingrediënten zijn. En nu is het, waar gaan we beginnen? Welk is een insteek? Ik heb het al volledig in mijn hoofd. Ja. En mij dat ik nu ook daar een babbel kan over doen. Hè?
2: Ja.
1: In het begin was dat, ga ik dat weer doen als Jacques Vermeijer met een tiende? Je voelde ook de concurrentie. Vroeger was ik bijna alleen dat ik rondtrok. Maar nu heb je 100 komieken die allemaal zeer goed zijn. Dus je moet, en ik denk met het in een DDT, bingo.
0: Maar is het van jou? Is de VRT daar niet lastig over?
1: Nee, we hebben dat allemaal besproken met de VRT. Hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, we hebben een overeenkomst. Hè?
0: Dus jij mag gewoon volbak DDT zijn ook?
1: Absoluut. Ah, zij worden er ook beter van. Hè? Ah, dat is logisch.
0: Ze, ze
1: hebben mij ook gecreëerd. Hè?
0: Ah, ja. Ah, ja. Okay.
2: Zeg maar, en is het ook kidsproof? Allee.
1: Ja, okay. Awel.
2: Ja.
1: Heel belangrijk, ja? Qua promotie. Vroeger was ik af en toe pikant, kaka, pipi en een beetje
2: seks. Ja, maar ik ben als kind daar ook naar gaan kijken en ik vond dat heel kidsproof. Ik heb me daar rot geamuseerd.
1: Ja. Maar nu natuurlijk, nu krijgen wij veel vraag. Dus er staat niks in van seks.
2: Oh ja.
1: Maar natuurlijk, ja, Dimitri is Dimitri. Maar
2: ja, ja.
1: Het is een proper show op dat vlak.
2: Oké. Okay.
1: Want een keer een kleine kaka pipi, dat ja. Kan, maar zeker geen seks.
2: Ja, ja maar dan moeten ze zo van die namiddagshows doen, dat je zo gezinnen hebt en zo. Dat is ja, keileuk. Of zit dat ertussen al?
1: Maar je lacht ermee. Er is, hey. Dat is een zaal uitverkocht, maar dat zal in de namiddag aan het boeken zijn.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ik kan
1: ja.
0: Me zo
1: ja, ja.
0: Ja, ja, ja, inderdaad.
1: Ik zal ervoor dat ik dat nog mag meemaken.
2: Hé, hey, jongens,
0: ja,
2: toch.
0: Ja, ja. Maar met een carrière van hoeveel jaar ondertussen, Jacques? Hoe lang zit jij in de media?
1: Ja, vanaf echt serieus 87.
0: Kijk, voilà.
1: Dat is 40 jaar. Dus aan topniveau.
0: Ja. Veel zien gaan, veel zien komen. Hè?
1: Oeh,
0: veel manieren.
1: Ja.
0: Vorige week was het nieuws van Pico.
1: Pico.
0: Hans Otten nu.
1: Hans Otten.
0: Je hebt beide wel gekend.
1: Ik heb Pico zeer goed gekend, 4 jaar. Ik heb die aftakeling meegemaakt. Dan hangen erachter. Hè. Hans heb ik verschillende keren mee samengewerkt. Ook voor de Weekwatchers en in waar hij nog een host was hier. En dan ook achter de schermen van Warner. En dan, hoe komt dat? Dan vraag je dat als een knappe man die alle succes gehad heeft, die dan in VTM de grote shows gedaan heeft. Volgens mij heeft het ook te maken, hij heeft ook zaken gedaan, een hotel, maar ook, er komen duizenden bekenden bij. Al de mensen in De Slimste Mens worden enkele weken of een maand of 2 even dit. Hij is aan de top geweest en je begint af te glijden en je hoort er niet meer bij. Ik vermoed, maar wie ben ik om daarover te oordelen, dat je buiten de grote cirkel valt van het amusement.
0: Dat het moeilijk is om daar...
1: Ik heb het ook even meegemaakt hier op VTM. Einde Sterren op de Dansvloer. Ik presenteerde dat. Ik las in de gazette dat ik het niet meer ging doen. En dag. En niemand sprak nog tegen u. Ik kan u verzekeren. Ik wil mee aan in een top blijven. Omdat dat is mijn leven. Dat was zijn leven ook. Maar als je voelt dat je dat kwijtgeraakt omdat er honderden bij komen. Mm-hmm. Dan heb je het daar moeilijk mee. Ik heb het er ook moeilijk mee gehad. Maar ik heb voorstellingen. Ik ben een komiek. Mm-hmm. Ik heb mijn eigen ding.
0: Ja, op podium. Ja.
1: Ik heb altijd op podium gestaan.
2: Ja.
1: Een artiest moet een podium
2: hebben. Succes is verslavend, hè?
1: Is verslavend.
2: Ja, je hebt echt een carrière. Wauw. Maar inderdaad, als je het dan hebt gehad en je hebt het niet meer, maar je weet hoe het geweest is.
1: Ja.
2: Dat is heel
1: dat
2: moeilijk
1: is
2: om daarmee om te
1: kunnen. Fantastische wereld, maar dat is de kaarde wereld ook.
2: Zal wel zijn.
1: Hè? Als je de rollen lost, dat is echt dramatisch soms, hè?
0: Jacques, wanneer de shows? Waar kunnen mensen naartoe? Heb je een site waar al informatie?
1: JacquesVermeijer.be. Het gaat vlug.
0: Het gaat vlug?
1: Ja, het gaat vlug.
0: Al veel shows die...
1: Gisteren is de première al uitverkocht.
0: Oké.
1: Okay. Op een halve dag. Er zijn nog zalen die volgen. Dus...
2: Een ideale cadeau eigenlijk.
1: Ja, ik vermoed.
0: Wanneer zijn de shows? In welke periode?
1: Eind september begin ik.
0: Okay.
1: En dan in oktober, november, december, dan beginnen we
0: dan
1: te gaan. Er zijn er 50 ongeveer die...
0: Voorlopig.
1: Voorlopig.
2: Een laatste zaalshow van Jacques Vermeijer. Maar ja, gaat nog televisie blijven maken. Hè? Eenmaal andermaal.
1: Ja, we zijn collega's. Eenmaal andermaal.
2: Ja.
0: Goed programma.
1: Anke die doet de stem.
2: Mag het inlezen. Hè? Ik zie altijd die fratsen wat die jongens uithalen, Axel.
1: En we gaan... gaan, we gaan beginnen nu aan een vijfde jaar. Dus volgende maand start ik met opnames voor het volgende seizoen.
2: Ja, ik ben al geboekt voor oktober om in te lezen.
1: Dat is een programma dat ik heel graag doe. Ja, dat staat boven alles.
0: Jacques de Meijer, DDT. Fantastisch dat je hier waart deze ochtend. Veel succes.
1: Al wel bedankt voor de steun aan mijn carrière.
2: Onze week is gemaakt. Ja.
3: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder de boom?
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
9: Ricci, citroen met framboos.

0: Zuigeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
7: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
6: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
7: Waar zie je die giraf daar?
6: Of Zoo Plankendaal.
7: Oh, zo schattig.
6: Nu bij dag allemaal.
8: Slim naar Antwerpen presenteert...
9: De Wegwijzer.
8: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
10: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
8: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: naar Rap gegaan?
1: Ook Rap je droomhuis vinden? Download Rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En Rapperikken.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is Joe.
7: Joe 80s en 90s.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: advocaat van de duivel.
1: Niet bij ons in de house, maar wel in beeld te zien. Goedemorgen, dag Ricky T. Rick Torfs, hallo.
2: Dag Anke, dag Sven.
1: Hey, welke lamp zien we daar achter jou? Is dat bij jou thuis in de living?
2: Nee, ik zit in een heel saaie standaard hotelkamer in Glasgow. Een kamer die helemaal in mijn persoonlijkheid past. Kijk, reis, dat soort dingen.
3: Glasgow, zeg je, Mike.
1: Ja, voor een congres neem ik aan. Of
2: ja, ja, van de Canon Law Society of America and Ireland. Een vereniging met een zeer korte naam. En heel veel van de mensen die daar rondlopen en ook de sprekers zijn oud-studenten van mij. Dus ik word daar bijzonder ernstig genomen. Ongeveer nog de enige plek ter wereld waar dat het geval is.
1: Ja, maar geniet er dan maar van de komende dag. Hè? Pak het er, haal alles eruit wat erin zit.
3: Een dilemma van een luisteraar van ons. Laat maar komen, meneer Tors.
2: Ja. Wel, de luisteraar is Deborah en ze zegt, ik zit met een klein, maar toch knagend dilemma. Soms zeg ik tegen mijn dochter van 10, niet tegen papa zeggen, hè. En dan gaat het altijd om onschuldige dingen, zoals nog een koekje voor het eten bijvoorbeeld, of iets langer opblijven, of ja, toegegeven, eens wat te veel kleren gekocht.
1: Oh.
2: Op zich stelt dat allemaal niks voor. Maar toch voel ik mij een beetje schuldig. Want ik betrek mijn dochter ook in dat spelletje en dat wringt wat. Tot hoever mag je gaan in onschuldige leugens, zoals dat dan heet. Want ik wil niet dat ze denkt dat we dingen verzwijgen voor papa. Ja. Dat dan weer niet. En de vraag is nu van Deborah, wat zouden jullie doen?
3: Oh, dat is toch geen... Dat snap ik zelfs bijna niet, die situatie. Dat is zo van...
1: Hoe bedoel je?
3: Ja, is dat nu een dilemma? Dat is toch gewoon bij wijze van spreken.
1: Dat weet je dat je dat mag doen of niet?
3: Ik vind dat...
1: Ja, vraag het eens aan mij.
3: Waarom heb jij het voor...
1: Eerst precies of ik zelf dat dilemma heb ingestuurd. Want ik doe dat ook de hele tijd.
3: Wat doe je de hele tijd?
1: Tegen Lou dingen zeggen als niet tegen papa zeggen.
3: Maar hè?
1: Ja. Bijvoorbeeld zo nog een snoepje of chocolaatje voor het eten.
3: En je weet dat papa dat niet leuk vindt. En
1: ja,
3: dat is eigenlijk een soort
1: een
3: dealke dat je sluit met de kinderen.
1: Ja, dealke. Gewoon omdat ik zo ook jong ben geweest. En ik denk dat ik zo mij beter kan inleven in de kinderen dan Tom soms.
3: Oh.
1: Of bijvoorbeeld langer opblijven als papa er niet is. En dan soms is het dan te laat. En dan denk ik, oei oei. Dus dan zeg ik niet tegen papa zeggen dat jullie zo laat zijn opgebleven. Hè. Zo van die, ja, is dat erg? Dat ik dat nu zeg op de radio. Soms ook wel eens. Ik had onlangs een te duur blouseje gekocht in een winkel.
3: Voor wie?
1: Voor mij.
3: Oké.
1: Okay. En Lou was erbij, maar het was van mijn eigen rekening. Maar dan zeg ik toch zo, je moet dat nu ook niet tegen papa zeggen. Hoeveel dat
3: dus die kinderen worden eigenlijk opgevoed met constante leugens en bedrog.
1: Maar ik denk dat mijn man dat ook doet. Want die doet altijd wilde dingen in het skatepark met de kinderen.
3: Ja.
1: En als ze vallen, dan heeft Tom ook al gezegd, dat weet ik, van niet tegen mama zeggen dat je gevallen bent. Omdat hij weet dat ik daarop tegen ben,
3: maar
1: skatepark.
3: In die zin bedoel ik, dat is nu toch niet zo'n ongelooflijk dilemma. Dat is gewoon een soort van vriendschap met de kinderen die je sluit, kleine compromisjes.
1: Tot hoever kan... Ik voel me dat toch een beetje zo... Van, nu leert je eigenlijk je kinderen aan van... Dat hier oké is.
3: Ja, ja. Dus als de kinderen thuiskomen en papa staat te smossen met de poetsvrouw, dat hij dan zegt, niet tegen mama zeggen.
1: Dat en dat ze dat al weten van, we mogen niet van de kleren van mama zeggen, dus we mogen niet van de poetsvrouw van papa zeggen.
3: Exact, dat bedoel ik
1: wat
3: dus eigenlijk.
1: Wat is jullie ervaring? Want ik wring daar, dat zit ook een beetje van, dat lijkt onschuldig, maar is het zo?
3: Oké. Goed, wat is jullie mee? Ik heb er weinig meningen over, maar als u een mening hebt, dan mag je ze sturen via de app van Joe. Laat maar komen.

0: danken.
1: Dat is dan toch wel heel raar als je geen kinderen hebt, dat je dat soort situaties moeilijk kan inbeelden. Dat ouders soort van deeltjes sluiten met de kinderen, niet tegen mama en papa vertellen. Blijkbaar als het over onschuldige dingen, als een snoepje gaat, dan leer je, ja, dan leer je kinderen daar ook iets mee aan, dat je zo wel een beetje mag. Dat je altijd binnen de lijntjes moet lopen. Zeg heel veel luisterers, maar Liesje zegt bijvoorbeeld, ik heb gekampt met een alcoholverslaving en ik deed dat dan ook tegen mijn zoontje terwijl ik stiekem aan het drinken was, niet tegen papa zeggen. En ik heb daar eigenlijk veel spijt van. Dat had ik toen echt niet mogen doen. Dat was niet oké dat ik dat gedaan heb.
2: Gescheiden ouders zeggen ook van, als je in zo'n situatie zit, is dat ook heel moeilijk om niet tegen mama of papa dat je dit of dat uitstapje hebt gedaan of iets wat eigenlijk niet mag van de mama, toch van de papa. Ja, omdat je daar in een gescheiden situatie zit. Ja. Maar inderdaad, Liesbeth zegt, och, totaal geen dilemma. Ik doe dat altijd met te veel kleren kopen voor mijn dochter van 10. Niet tegen papa zeggen. Die ziet het achteraf toch wel op de rekening. Maar dus veel mensen zijn wel van kan. Maar Tessa, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij zegt niet doen.
3: Nee, klopt. Ik zou wel ook durven eens een t-shirtje of zo kopen en het geniep. Ik geef dat eerlijk toe. Maar ik zou er mij toch slecht bij voelen om mijn dochter geniepig dingen achter de rug te laten doen.
2: Oké, dus je hebt nog nooit gezegd van, allee, kom, we mochten een half uur langer opblijven, maar niet tegen papa zeggen.
3: Nee.
2: Ja. Ja.
1: En waarom? Omdat je vindt dat je dan eigenlijk oneerlijk tegen je partner bent? Of omdat, omdat je het liegen aanleert aan je kind?
3: Allebei.
1: Ja, ja.
3: Ik zou er mij eigenlijk slecht bij voelen voor mijn man, maar ook, ik zou mij nog slechter voelen als ik tegen mijn kind zou leren geniepig doen.
1: Ja.
2: Maar ik zeg er wel altijd bij, eigenlijk mag je niet liegen, hè? Maar
1: maar voor mij mag het wel.
2: Ja. Nee. Maar ik zeg er altijd bij, maar ja, soms een leugentje om best wil kan.
1: Ja.
3: Best wil, kleren kopen.
1: Ja, best wil, ja.
2: We hebben nu wel een mooie outfit, hè? Dus als je mij niet verraadt, krijg je de volgende keer nog iets.
1: Anders had je geen kleren, een kind, zo op die manier. Ja. Oh. Meneer Torfs, wat is uw mening daarover?
4: Nog steeds heb ik er diep over nagedacht, maar ik vind op zichzelf vind ik het niet zo'n goed idee dat ouders zo wat tegen elkaar zouden uitgespeeld worden. Maar als het niet ernstig is, kan dat misschien minder kwaad. En mogelijk is het criterium wel, als je het dan toch tegen papa zegt, en die vindt dat ook goed of hij lacht ermee, dan is het denk ik minder een probleem. Als het bijna een aansporing is om het toch te zeggen, zoals met dat koekje en zo.
1: Ah ja, maar soms is het zo stiekem, het niet zeggen, hè, terwijl je weet, het gaat toch door. Maar
4: toch, en het kan geen kwaad. Maar als het natuurlijk niet zeggen is, met als gevolg dat als het wel zou gezegd worden, alles overhoop staat, dan vind ik het een ander punt. En daar blijkt dan dat het misschien een soort collusie, samenspel, die helemaal niet deugt en waarbij dan zo'n kind bijna in een heel moeilijke situatie wordt gedwongen van dubbele loyaliteit. Dat lijkt me zeker. Zolang het flauwekul is.
2: Dat hebben we nog niet gehad over. Soms zeggen we ook tegen de kinderen, niet tegen broer of zus zeggen, hè?
1: Oei.
2: Dat is ook iets. Het gaat dan over een uitstapje. En de ene is nog te klein of te jong. En dan eigenlijk, wij verpesten onze kinderen toch van kleins af aan al. Willens gebeurt dat toch?
1: Maar gelukkig.
4: Het is wel een geheugenspel. Hè. Op de duur weet je niet meer precies wat je nu meer niet tegen wie mag zeggen en zo. Dan wordt het toch een ingewikkeld rollenspel.
1: Maar gelukkig, elk jaar opnieuw komt hij terug op 6 december Sinterklaas. En dan blijkt je, hij bestaat wel degelijk. Dus er zijn ook nog dingen die echt waar blijken te zijn in een kinderleven. Dus dat is het goede. Nee, Tos, dankjewel. Dankjewel. En volgende week weer in de studio?
4: Zeker. Helemaal live. Als het leven mij gunstig gezind is.
2: Veel plezier in Glasgow.
4: Ja, dag.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen.
0: Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Daar is een gevangenentransport bijna mislukt, omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. Je hoort Vincent Houssain van politievakbond VSOA.
9: Die hebben zich geïdentificeerd door middel van een dienstkaart, maar ook hun chef heeft per mail bevestigd dat de transport wel degelijk voorzien was. Finaal werd dan de gevangenen meegegeven met de collega's, maar wat dan heel frappant is, achteraf is dan een rechtelijk dossier opgesteld tegen de collega's, zogezegd om poging ontvluchting te organiseren. Dat is helemaal van de pot gerukt, uiteraard.
0: Het waren twee agenten met buitenlandse roots. Zij willen nu ook een klacht indienen wegens racisme. De staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro kosten. En dat is dan nog maar een voorlopige raming. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van Bpost. De postbodes blokkeerden bijna 5 weken lang de distributiecentra omdat hun werkuren aangepast worden. Die blokkade is sinds begin deze week voorbij. Een akkoord is er wel nog niet. Vandaag is er opnieuw sociaal overleg. De VN-Mensenrechtenraad buigt zich vandaag over de mensenrechten bij ons. Buitenlandminister Maxime Prévot zal erbij aanwezig zijn, samen met nog 13 andere landen. Vermoedelijk krijgt ons land kritiek op het asielbeleid, want mannen belanden bijna systematisch op straat omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En we zullen wellicht ook op de vingers getikt worden voor onze overvolle gevangenissen. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot een maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook wel weer kans op een bui.
8: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
10: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
11: Bij Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Paris XL.
12: Laat ze zien shine.
13: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
16: Koop nu bij jouw Prekentek een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekentek, uw drankenspecialist.
17: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Het weer met Frank.
1: Je had net een voorgesprekje met Frank en ik hoorde je zeggen, jij wordt onze beste vriend, Frank. Dus ik was even aan chit-chat, dus ik weet niet goed waar het over gaat. Maar ik vermoed,
2: niet over vandaag.
1: Ik vermoed, ja, niet over vandaag, maar over de volgende dagen. Maar we beginnen met ja, de drash van vandaag. Als ik nu naar buiten kijk, ça va nog wel.
3: Ja, wel, met veel woorden zit eigenlijk achter die regenzone. Dus alles meer naar het westen toe, dat ziet er allemaal beter uit. Rond het Brusselse kan het af en toe nog wel wat van dat motregen. Die motregen kan er vallen. Ook rond het Antwerpse is dat nog wel mogelijk. Maar meer naar het westen toe zie ik zelfs wat gaten in het wolkendek. Dus op sommige plaatsen in West- en Oost-Vlaanderen is de zon zelfs aanwezig. Maar meer richting het oosten, ten oosten van die lijn Brussel-Antwerpen, ja, hoe groter de kans is dat het effectief regent en dat het langdurig regent. Hè? Want er verandert eigenlijk in die situatie niks. Dus de hele dag gaat het nat zijn in Limburg, ook in delen van Brabant, ook in Henegouwen en richting de Ardennen. Dus daar kan nog behoorlijk wat regen vallen. Dit terwijl het dus in het westen allemaal net iets beter is. Hè? Dus 11 graden, dat is de maximumtemperatuur voor de regio's in de regen. En 13, 14 graden wat meer het westen waar het droog is en waar de zon even tussendoor kan komen.
2: Ja, is dat voor morgen ook, Frank?
3: Nee, morgen zijn we verlost van die regenzone. Die ligt dan boven Duitsland. We gaan starten met af en toe wat zon. In de loop van de dag ontstaan er toch wel redelijk veel stapel. Ook eentje kan eventueel voor de middag nog uitgroeien tot een bui. Na de middag zou het wel droog moeten zijn. En naar de avond toe gaan die stapel ook opnieuw verdwijnen. Dus dan krijgen we toch nog een redelijk mooie avond met redelijk wat zon. En dat bij een graad of 16. En ook vrijdag is dat hetzelfde scenario. Het is dan zelfs helemaal droog. Met dus eerst zon, stapelwolken die ontstaan, tijdelijk zwaar bewolkt. En dan naar de avond toe verdwijnt dat opnieuw en dan krijgen we opnieuw meer zon en nog iets zachter. Een graad of 18 is dan de maximum.
1: Wanneer gaan jullie dan beste vrienden worden?
2: Ja, ik hoop zaterdag als we de coastwalk gaan doen. Jij gaat presenteren, Rani gaat de 10 kilometer wandelen. We gaan straks nog bellen met iemand die zich aan het voorbereiden is op de wandeling. Maar gaat het in de regen of in de drop zijn of in een van de twee, Frank?
3: In geen een van de twee. Ja, het is zo dat eigenlijk alle weermodellen op dit moment toch wel erover eens zijn dat het zaterdag droog blijft. Dus dat is heel goed nieuws, niet alleen droog.
1: Halleluja.
2: Ja, ik ben ook heel blij. Heel blij.
1: Ja, ja. Had je wat groter, bombastischer mogen aankondigen. Ja, Frank, ik kan weer een snippet van nemen en op Instagram zetten van de Coastwalk is regenvrij.
2: Dus we doen het nog eens opnieuw. En Frank, en voor zaterdag?
3: Nee. Mag ik daar even intussen komen?
2: Oei.
3: De ervaring leert. Ik ben al verschillende keren met mijn hoofd tegen de muur gebotst, wat voorspellingen betreft. En ik ben altijd wat voorzichtig. Het is woensdag. Snap je? Als dat nu donderdag opnieuw bevestigd wordt, dan word ik wel wat vrolijker.
2: Morgen enthousiast. Maar het ziet er goed uit voor zaterdag. Dus,
3: het ziet er goed uit.
2: Welke temperatuur mogen we daarbij verwachten?
3: Wel, aan de kust zal dat 16, 17 zijn. In het binnenland kan dat 21 graden zijn. Maar 16 graden, als je moet wandelen, ja, het mag niet te warm zijn ook. Als je een beetje stevig doorwandelt.
2: Dat is perfect.
3: Dus,
2: perfect.
3: Dat prima gaat zijn.
2: En is het met zon of is het toch met wolken dat we het gaan doen?
3: Nee, het gaat met regel wat zon zijn. Er ontstaan stapelwolken, maar klassiek is dat voornamelijk voor het binnenland. Dus aan de kust zelf verwacht ik toch dat het meestal zonnig zal zijn. Om heel het verhaal af te maken, voor zij die in Ardennen zitten, daar kan eventueel wel nog in de loop van een buitje ontstaan. Heel plaatselijk weliswaar. Maar dus daar is het buitje niet uit te sluiten. En al zonnig, dan zouden we er ook starten na de middag komen bij je opzetten vanaf Frankrijk. Dus dan zou het wel wat wisselvalliger worden. Maar ook dan een graad of 20. Dus ik denk dat het weekend ook wel nog savant zal zijn. En zeker zaterdag.
2: Kijk, maar we zijn
1: Halleluja.
2: Halleluja.

0: Nou, we hadden net al goed nieuws van onze Frank dat het zaterdag behoorlijk goed weer gaat zijn. Mooie temperaturen ook aan de kust en vermoedelijk geen regen. En dat is goed nieuws, want dat is de AG Belgian Coast Walk. Dat is het wandelevenement aan de zee. Duizenden wandelaars wandelen langs de mooiste plekjes van onze Belgische kust. Strand, duinen, dijken, natuurgebieden. En dit jaar gaan 50 Joe-luisteraars samen met ons meewandelen. Je kan 10 kilometer wandelen met Rani, dat gaat een goede bende zijn. Of je kan de 42 kilometer wandelen met mij, want 25 kan ook. En zijn er die nog meer gaan wandelen?
1: Jongen, ja. Er zijn gekken die 60 kilometer gaan wandelen.
0: Ja.
1: En zotten die 80 kilometer gaan wandelen. Maar dan ben je toch een week onderweg of zo.
0: Ja, van de weg, ja.
1: We hebben de Limburgse Sven Ornelis Extra Large aan de lijn. Goedemorgen, dag Annelies uit Bilzenhoeselt.
0: Annelies.
2: Goedemorgen.
1: Maar Annelies, 80 kilometer, dat wil zeggen dat je dag in dag uit aan het trainen bent.
2: Ja, ik train wel 6 dagen op 7 jaar.
1: Ja, en hoeveel kilometer doe je dan?
2: Ik ga eigenlijk voor deze wandeling maximum 30 kilometer getraind.
0: Maximum 30 kilometer? Ja. Ah, want ik heb er 42 vorige zaterdag gedaan om die 42 volgende zaterdag aan te kunnen.
2: Ja, dit is het derde jaar dat ik deelneem. Ik heb de 42 gedaan, de 60 gedaan en nu de 80.
1: Ja, spannend als je al tot 30 al hebt geoefend. En dan zien we wel zaterdag wat het wordt.
0: Oh, okay.
1: Maar je had eigenlijk altijd iemand samen waar je mee wandelde, hè?
2: Ja, mijn collega, maar die is geblesseerd. Dus helaas heeft hij moeten afzeggen.
1: En dan dacht jij, ik ben geen pussy, ik ga dat dan alleen doen.
2: Ja, en je bent nooit echt alleen, dus... Komt wel goed,
1: maar als je wil, Annelies, misschien zijn er nu ook mensen aan het luisteren die denken van, ja, ik heb mij ook al ingeschreven of mijn partner heeft u ook potsklaps afgehaakt. Zou je graag, moeten wij een date organiseren voor de zaterdag, dat we iemand voor jou gaan zoeken?
2: Het is altijd leuk om met iemand samen te wandelen natuurlijk, hè.
1: Ja.
2: Allee, dat leidt ook een beetje mentaal af.
1: Ja, heb je een relatie, Annelies?
2: Ja.
1: Oh, oké, okay, dus moet het niet een blind date, hè?
2: Nee,
1: dus
2: geen
1: een
2: echte date.
1: Allee, ik weet nooit.
0: Wandelcompagnon, Anke. Dat bestaat.
1: Ja, wat niet is, kan er komen natuurlijk.
0: Dat is niet de bedoeling. Nee.
1: Dus Annelies, als iemand zin heeft om met Annelies, dat klinkt heel leuk.
0: Die al meedoet, hè, en die al ingeschreven is voor de 80 kilometer, wel belangrijk.
1: Laat maar weten via de Joe, hè.
0: Hoe laat vertrek jij dan? Want ja, wij vertrekken rond 9 uur 's ochtends.
2: Ja, tussen 4:30 en 5:00 morgens moeten we vertrekken.
0: Ah ja, jullie moeten vroeg vertrekken. Dat is voor mij sowieso niet gegaan, want ik moet nog DJ'en zaterdagnacht. Dus dat had onmogelijk geweest. Maar oké. Rechtstreeks.
1: Eigenlijk, Annelies, ik heb het niet willen zeggen. Ik ben blij dat jij het in mijn plaats zegt.
0: Ja. Maar ik ben ook echt wel altijd een beetje bang bij die hele lange afstanden dat ik het niet zou aankunnen. Ik weet niet waarom, maar die 42 ben ik wel gerust op. Hey, we gaan elkaar wel ergens tegenkomen onderweg. En aan de eindmeet ook, want daar ga jij presenteren samen met Tom de Kok. Dan gaan jullie eigenlijk de hele middag iedereen verwelkomen die aankomt. Dus dat gaat een gezellig feestje worden.
1: Ja.
0: Kijk er nu al naar.
1: Ik stuur de contactgegevens van mensen naar jou door. Is het goed, Annelies?
2: Ja, oké.
0: Doei.
3: Kom supporteren op de AG Coast Walk. Het leven is een avontuur. AG verzekert het.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Hier, mama. Speciaal voor u.
4: Oh, dat had je echt niet moeten.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
3: Oei.
0: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
6: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
8: Oh.
7: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
9: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.

zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft dalen. In de maand april viel er minder regen dan normaal, nadat maart ook al droger was dan de voorbije jaren. Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse Milieumaatschappij. Katrien Smet.
4: We hebben jammer genoeg dus meer regen nodig om dat grondwater aan te vullen. Door het warmere weer weten we ook dat die neerslag ook sneller zal verdampen. De natuur is ook volop tot leven gekomen. Die neemt ook heel veel water op. Dus ja, om voldoende voorraad te hebben, om voldoende buffer te hebben, moet het toch nog wel meer gaan regenen.
3: Al is te veel regen in één keer ook niet goed, want dan heeft de grond geen kans om het water op te nemen. Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Twee agenten die een gevangenentransport kwamen doen, kregen de gedetineerden eerst niet mee, omdat de cipiers niet geloofden dat ze echte agenten waren. Je hoort Vincent Houssin van politievakbond VSOA.
5: Die hebben zich geïdentificeerd door middel van een dienstkaart, maar ook hun chef heeft per mail bevestigd dat de transport wel degelijk voorzien was. Finaal werd dan de gevangenen meegegeven met de collega's, maar wat dan heel frappant is, achteraf is dan een rechtelijk dossier opgesteld tegen de collega's, zogezegd om poging ontvluchting te organiseren. Dat is helemaal van de potverrukt uiteraard.
3: Het waren twee agenten met buitenlandse roots. Zij willen nu ook een klacht indienen wegens racisme. De VN-Mensenrechtenraad buigt zich vandaag over de mensenrechten bij ons. Vermoedelijk krijgt ons land kritiek op het asielbeleid. Mannen belanden bijna systematisch op straat omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En we zullen wellicht ook op de vingers getikt worden voor onze overvolle gevangenissen. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook wel weer kans op een bui.
2: Dit is Joe 80.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
9: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
8: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Joe

0: Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel, met de pro van Profil. Dat beloven wij.
1: Ah. Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
2: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
3: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
2: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
3: Oh, zie die giraf daar.
2: Of Zoo Plankendaal.
3: Oh, zo schattig.
2: Nu bij dag allemaal.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
9: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
8: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
15: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo.
16: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Dit is Joe 80s and 90s.

0: kerttip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus op woedt mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond uiteindelijk toestemming voor gegeven, maar de president van de Canarische eilanden overruled dat nu, omdat het niet duidelijk is of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. De president eist ook een spoedoverleg met de Spaanse premier Sanchez. Op dat schip stierven al 3 mensen. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft dalen. In april viel er minder regen dan normaal, nadat maart ook al droger was dan gemiddeld. Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse Milieumaatschappij. Katrien Smet.
11: We hebben jammer genoeg dus meer regen nodig. Door het warmere weer weten we ook dat die neerslag ook sneller zal verdampen. De natuur is ook volop tot leven gekomen. Die neemt ook heel veel water op. Dus ja, om voldoende buffer te hebben, moet het toch nog wel meer gaan regenen.
10: We zijn wel goed bezig. Deze maand viel er al 3 keer zoveel regen als in heel april en we zijn nog maar 6 dagen ver. De dieselprijs daalt morgen weer licht. Er gaat bijna 1,5 cent af per liter. Je betaalt er nog maximaal €2,23 per liter aan de pomp. De prijzen schommelen fors door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor wordt er minder olie verdeeld wereldwijd. De benzineprijs die is gisteren nog gestegen naar het hoogste peil in 4 jaar. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot max 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar helaas ook weer kans op een bui.
9: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei, oei,
1: bel DMV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een meld.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Mannekes!
8: Pompie!
7: Ik voel me de max!
8: Wij ook!
9: Altijd als we in de gamma zijn!
10: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
9: Oh my god!
7: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
10: Die zijn nog verbeterd, hè?
9: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
10: Geven ze korting?
7: 30% op alle verf!
9: Dan pak ik 10 potten mee!
7: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
9: Ja, ja!
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert!
12: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
13: Gelukzakken?
12: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
13: Ah, chansaars.
12: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
14: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
15: Check, check, check. Check de promo.
14: Aldi, altijd vers, altijd slim.
16: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
18: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
19: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dat is niet opgegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
4: Laat ze see you shine.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
3: Ah,
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Fintro. Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen wil twee Joodse rituele besnijders voor de rechtbank halen. Het noemt hun illegale besnijdenissen opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden en een onwettige uitoefening van de geneeskunde. Dat blijkt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op drie plaatsen waar illegale besnijdenissen zouden gebeuren. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat de Amerikaanse ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook deze beslissing noemt hij schandalig. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van 7 mannen een schadevergoeding nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt ook verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
5: Zeker als je meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugsgebruik.
4: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper 1/4 van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
6: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt. En zijn mijn loonschalen nog up-to-date?
4: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond uiteindelijk toestemming voor gegeven, maar de regionale leider van de Canarische eilanden overruled dat nu, omdat het niet duidelijk is of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. De president eist ook een spoedoverleg met de Spaanse premier Sanchez. Op het schip stierven al 3 mensen. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar wat regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook kans op een bui.
3: Dit is Joe.

0: boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
9: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
8: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
9: Oh, zie die giraf daar.
8: Of Zoo Plankendaal.
9: Oh, zo schattig.
8: Nu bij dag allemaal.
10: Ritchie, citroen met framboos.
11: Ritchie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
14: Gelukzakken.
13: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
14: Ah, chansaars.
13: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Joe

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Profel. Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Ik voel me de max!
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn!
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
4: Oh my god!
2: Zie die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
5: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
4: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
4: Ja, ja!
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1 plus 1.

0: storten tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Knaldi.
7: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag. Het parket wil 2 Joodse besnijders vervolgen, omdat ze Joodse jongetjes zelf besnijden zonder arts erbij. En dat zijn opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedacht raden, klinkt het. Tegen de wet hier. De beslissing volgt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op 3 plaatsen. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat de Amerikaanse ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook nu roept hij ons land op om de wetten over besnijdenissen aan te passen. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van 7 mannen een schadevergoeding nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt ook verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Goed nieuws uit de supermarkt. Boodschappen zijn vorige maand amper duurder geworden. Maar 1,18%, dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Vooral zalm, aardappelen en diepvriesfritten werden goedkoper. Voor koffie en vlees betaalde je dan weer een pak meer. Voorlopig heeft de oorlog in het Midden-Oosten dus nog geen impact op onze winkelkar. Al waarschuwt Testaankoop dat dat binnenkort waarschijnlijk gaat veranderen. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
13: Zeker als u meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugsgebruik.
12: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper een kwart van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet, dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
14: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt. En zijn mijn loonschalen nog up-to-date?
12: Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger, fris ook, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw zonniger en droger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer, zaterdag tot 23 graden. Maar ook weer kans op een bui.
11: Dit is Joe

0: 50 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto5. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Medi-market.
4: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat ben een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
12: Laat ze zien je shine.
13: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
14: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
13: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
15: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina, ja aan je dromen.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
4: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt de vervolging van 2 Joodse besnijders een schandelijke smet op België. Nu bekend raakte dat het parket van Antwerpen hen wil vervolgen. White wil dat ons land de wetten over besnijdenissen aanpast. Politiek journalist Cara Latré.
7: Dit is gewoon de opdracht van president Trump. Invullen, doen wat Trump vraagt. Zij zien Europa als een bijzonder zwak continent dat geen waarden, geen ideeën heeft. En ze vinden dat ze zich gewoon mogen moeien en hun ideeën hier mogen opleggen. En zeker opkomen voor een grote bondgenoot Israël. Ze voeren daar samen een oorlog mee, daar in het Midden-Oosten.
6: In februari werd White nog op het matje geroepen dat hij zich niet moest moeien in deze zaak. Maar dat heeft dus weinig indruk gemaakt. Ook buitenlandminister Prevot haalt uit naar de ambassadeur. Hij is ook nu weer niet te spreken over de kritiek op ons land. Op X schrijft hij dat die ongepast is en dat het gedaan moet zijn met de karikaturen. Hij vraagt Bill White opnieuw om zich niet te bemoeien met het gerecht in ons land. 3 zieke passagiers van het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus op woedt zijn geëvacueerd. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De 3 worden nu naar Nederland overgebracht. Al zeker 8 mensen raakten ziek op die cruise. 3 van hen hebben positief getest op het hantavirus. In totaal zijn er al 3 doden gevallen. Het wordt droger deze namiddag. Hier en daar is er wel nog kans op een bui. En het is ook fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook wel weer kans op een bui.
5: Dit is Joe.

0: Sompie?
1: Ik voel me de max.
0: Wij ook.
2: Altijd als we in de gamma zijn.
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
2: Oh my god.
1: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
2: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
3: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
2: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
2: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Oh, zie die giraf daar.
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
13: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
14: Van Haren, Van Haren.
13: Omdat we van schoenen houden.
15: Knaldi.
16: Nu bij Aldi 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
17: Check, check, check. Check de promo.
16: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
18: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
19: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
18: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
20: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
18: Doen we wel. Argenta.
21: Zo simpel kan het zijn.
22: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
25: IKEA.
24: Voorwaarden op IKEA.be.
26: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoligratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
4: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Fintro.
7: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
6: Fintro.
8: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor? Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Buitenlandminister Maxime Prevot haalt opnieuw uit naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Aanleiding is zijn kritiek op ons land. White noemt de vervolging van 2 Joodse besnijders een schande. En hij wil dat ons land de wetten over besnijdenissen aanpast. Politiek journalist Karel Latré.
5: Dit is gewoon de opdracht van president Trump. Invullen, doen wat Trump vraagt. Zij zien Europa als een bijzonder zwak continent dat geen waarden, geen ideeën heeft. En ze vinden dat ze zich gewoon mogen moeien en hun ideeën hier mogen opleggen. En zeker opkomen voor een grote bondgenoot Israël. Ze voeren daar samen een oorlog mee, daar in het Midden-Oosten.
4: Prevot roept Bill White nog maar eens op om zich niet te bemoeien met het Belgische gerecht. In februari riep hij White daarvoor ook al eens op het matje. In een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen woedt een zware brand. Er is ook enorm veel rook. Daarom vraagt de gemeente om ramen en deuren gesloten te houden. De 3000 varkens die in de stal aanwezig waren, zijn allemaal om het leven gekomen. Volgens de burgemeester is de brand wel onder controle en is er geen asbest vrijgekomen. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. Schepen kunnen weer veilig door de straat van Hormuz varen, dat zegt Iran. Dat kan nu omdat de VS zijn Project Freedom heeft opgeschort. Daarbij begeleidt het Amerikaanse leger schepen door de zeestraat en dat was tegen de zin van Iran. Amerikaans president Trump zette de operatie al na 2 dagen tijdelijk stop om de vredesonderhandelingen met Iran alle kansen te geven. Intussen dreigt hij met nieuwe intense aanvallen op Iran als er geen akkoord komt. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen is het droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden.
3: Dit is Joe.

0: Yes!
1: Kompie!
2: Ik voel me de max!
1: Wij ook!
3: Altijd als we in de gamma zijn!
1: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
3: Oh my god!
2: Zit die nieuwe potten gamma superieur verf?
1: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
1: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
3: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
3: Ja, ja!
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
5: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
6: Ah.
5: Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
7: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
7: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
10: Joe

0: Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
1: oei. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken.
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Laat ze see you shine.
10: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Medi-market.
12: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwas Steps Gigapak 204 stuks voor

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week alle roséwijnen 2+2 gratis. Aanbiedingen die je verblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken wil zaterdag aanmeren in het Canarische eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeerverzoek ingediend bij een haven daar. Dat melden Spaanse media. Er is heel wat te doen over het aanmeren van het schip. De lokale autoriteiten weigerden dat uit vrees voor besmettingen. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zegt nu dat alle opvarenden vanuit Tenerife gerepatrieerd zullen worden. En er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Intussen zijn ook 2 vliegtuigen vertrokken die 3 mensen evacueren vanuit Caverdië naar Nederland. In een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen woedt een zware brand. Er is ook een enorme rookpluim zichtbaar. Journalist Nathalie Dijk is ter plaatse.
8: Even werd er gevreesd dat er asbest was vrijgekomen, maar de gemeente Temse heeft ondertussen bevestigd dat dat niet het geval is. De loods is nog maar enkele jaren geleden gebouwd en helemaal asbestvrij. De gemeente bevestigt ondertussen wel dat de brand onder controle is, dat er ook geen slachtoffers zijn gevallen, behalve 3000 biggen.
7: Die waren in de stal aanwezig op het moment van de brand. De gemeente vraagt om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe het vuur is kunnen ontstaan, is nog niet bekend. In Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er raakten ook 5 mensen gewond. Israël had eerder vandaag de inwoners van verschillende steden en dorpen opgeroepen om te evacueren. Er geldt nogthans een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Maar beide partijen schenden dat. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden.
6: Dit is Joe.

0: voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Dit is Joe

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
2: Peugeot.
0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
7: Joe 80s en 90s.

0: Zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwartleder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
3: wegwijzer.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
4: Ik ben Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken wil zaterdag aanmeren in het Canarische eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeerverzoek ingediend bij een haven daar, dat melden Spaanse media. Er is heel wat te doen over het aanmeren van het schip. De lokale autoriteiten weigerden dat uit vrees voor besmettingen. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zegt nu dat alle opvarenden vanuit Tenerife gerepatrieerd zullen worden. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Intussen zijn ook 2 vliegtuigen vertrokken die 3 mensen evacueren vanuit Kaapverdië naar Nederland. De brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen is zo goed als volledig geblust. Dat bevestigt de brandweer.
9: De brandweer zal zeker nog een tijd ter plaatse blijven om heropflakkeringen te voorkomen. Het dak is nu ook volledig ingestort, dus het zal nog wel een hele klus zijn om de opruimingswerken tot een goed einde te brengen. Wij zijn nu ook in afwachting van de verzekeringsmakelaar van de eigenaar en ook van de branddeskundige om een onderzoek te starten naar de oorzaak van de brand.
8: Er is geen asbest vrijgekomen. Er was wel enorm veel rookontwikkeling. Alle 3000 biggen die aanwezig waren in de stal overleefde de brand niet. In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is het monument van wieler-icoon Eddy Merckx vernield. Vandalen rukt het hoofd van het kunstwerk af. De gemeente dient nu klacht in en gaat camerabeelden bekijken om te zien wie erachter zit. Het monument werd in 2019 ingehuldigd, 50 jaar na de eerste eindzege van Merckx in de Tour de France. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In dat nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. En in Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er raakten ook 5 mensen gewond. Israël had eerder vandaag de inwoners van verschillende steden en dorpen opgeroepen om te evacueren. Er geldt nochtans een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah in Libanon. Maar beide partijen blijven het schenden. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden.
7: Dit is Joe

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja!
7: Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja. Maar ja.
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
8: Ja.
7: Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
2: oei. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
4: Crazy Deals!
5: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
6: Amai, dat is echt wel zot.
5: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
6: Is dat ook open op Hemelvaart?
5: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
11: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
12: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond. Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad. Dat zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Er zijn zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Als de straat van Hormuz geblokkeerd blijft, vreest de sector voor een kerosinetekort. Er is nu wel meer import vanuit Afrika en de VS bijvoorbeeld. Het is vooral een prijsprobleem, zegt transporteconom Wouter de Wulf.
14: Het probleem zit niet in de kwantiteit, in de beschikbaarheid van de kerosine. Het probleem zit vooral in het feit dat de kerosine intussen tijd meer dan verdubbeld is in de prijs, wat betekent dat een aantal vluchten niet meer rendabel zijn, waardoor dat die luchtvaartmaatschappijen die vluchten afgelasten.
13: Brussels Airlines zegt ook dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun geld terugkrijgen. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel zijn het slachtoffer geworden van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen, maar ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben gestuurd. De onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse e-mails en zo. In Noorwegen krijgt Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, geen enkel band. Dat heeft de rechter in Oslo beslist. Høiby zit sinds begin februari in de cel in afwachting van zijn vonnis in zijn rechtszaak. Hij stond eerder dit jaar terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høiby hoopte om zijn voorhechtenis thuis uit te zitten, maar daar ging de rechter dus niet in mee. Hij riskeert 7 jaar cel. In juni kent hij zijn straf. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In dat nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de zeestraat van Hormuz gaat weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. En dan nog wielrennen. Het is eindelijk raak voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. In de 4e etappe was ze de snelste in de sprint. De Nederlandse Anna van der Breggen werd 2e, de Italiaanse Letizia Paternoster 3e. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden zelfs.
12: Dit is Joe.

0: Hey, hey, Emily van Prik en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Simo, ik ben rapper, ik doe alles.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd.
8: Maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Ik ben Leo, Vintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
4: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Want uw zaak... Dat is ook onze zaak.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt, 2 plus 1 gratis op alles van Bonieplant.
10: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Bonnieplant.
9: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen. Dit is Joe 80's

0: 60 jaar vind je bij Auto5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Slim naar Antwerpen presenteert...
6: De Wegwijzer.
5: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
7: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel meer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.
14: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond. Premier Bart De Wever heeft gereageerd op alle heisa rond de vervolging van twee Joodse mannen die illegaal besnijdenissen uitvoerden. Dat deed hij voor de jaarlijkse Holocaustherdenking in Antwerpen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt die vervolging een schande voor ons land. In februari had hij zich ook al gemoeid in de zaak. White werd toen al op het matje geroepen. Je hoort premier De Wever.
16: De snijdenis is voor het Joods geloof en islam uiteraard essentieel. Maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk godsdienstvrijheid ook zijn plaats heeft. En als je dit op een normale manier aanpakt, dan zorg je ervoor dat die twee verzoend worden en dat iedereen daar verder mee kan. Dat lukt in veel Europese landen en zal dat bij ons ook wel lukken.
15: Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad. Dat zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Er zijn zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Als de straat van Hormuz geblokkeerd blijft, vreest de sector voor een kerosinetekort. Er is nu wel meer import vanuit Afrika en de VS bijvoorbeeld. Het is vooral een prijsprobleem, zegt transporteconoom Wouter De Wulf.
17: Het probleem zit niet in de kwantiteit, in de beschikbaarheid van de kerosine. Het probleem zit vooral in het feit dat de kerosine intussen tijd meer dan verdubbeld is in de prijs. Wat betekent dat een aantal vluchten niet meer rendabel zijn, waardoor dat die luchtvaartmaatschappijen die vluchten afgelasten.
15: Brussels Airlines zegt ook dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun geld terugkrijgen. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel zijn het slachtoffer geworden van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen, maar ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben verstuurd. De onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse e-mails en zo. In Noorwegen krijgt Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, geen enkel band. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Høiby zit sinds begin februari in de cel in afwachting van een vonnis in zijn rechtszaak. Hij stond eerder dit jaar terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høiby hoopte om zijn voorhechtenis thuis uit te zitten, maar daar ging de rechter dus niet in mee. Hij riskeert 7 jaar cel. In juni kent hij zijn straf. En dan nog wielrennen. Het is eindelijk raak voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Na 2 tweede plaatsen was ze in de 4e rit wel de snelste. In een sprint klopte ze de Nederlandse Anna van der Breggen. De Italiaanse Letizia Paternoster werd 3e. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.
14: Dit is Joe.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
5: Ixina.
4: Ixina, ja aan je dromen.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
14: Profel.
15: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
17: Medi-market.
18: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
19: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
20: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
21: Dit is Joe E.

0: kerttip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Ik voel me de max!
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn!
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuw pottengamma superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
3: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
4: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
4: Ja, ja!
0: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert!
5: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwastabs Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
9: Love to see you shine.
10: Dit is Joe 18.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Premier Bart De Wever heeft gereageerd op alle heisa rond de vervolging van twee Joodse mannen die illegaal besnijdenissen uitvoerden. Dat deed hij tijdens de jaarlijkse Holocaustherdenking in Antwerpen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt die vervolging een schande voor ons land. In februari had hij zich ook al gemoeid in de zaak. White werd toen al op het matje geroepen. Je hoort premier De Wever.
3: Besnijdenis is voor het Joods geloof en islam uiteraard essentieel. Maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk godsdienstvrijheid ook zijn plaats heeft. En als je dit op een normale manier aanpakt, dan zorg je ervoor dat die twee verzoend worden en dat iedereen daar verder mee kan. Dat lukt in veel Europese landen en zal dat bij ons ook wel lukken.
2: De uitbraak van het Hanta-virus op een cruiseschip werd mogelijk veroorzaakt door een Nederlands koppel na een uitstapje. Dat melden Argentijnse onderzoekers. Het koppel ging in Argentinië van het schip voor een excursie om vogels te gaan spotten. Daar zouden ze mogelijk in contact zijn gekomen met de uitwerpselen van besmette knaagdieren. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Een van hen zat de dag voor haar overlijden nog in een KLM-vliegtuig. Alle passagiers van die vlucht worden nu op de hoogte gebracht. En in de VS is Ted Turner overleden. Dat is de man die in 1980 CNN oprichtte, de eerste 24-uur nieuwszender ter wereld. Na 15 jaar verkocht hij CNN en schonk hij $1 miljard aan de Verenigde Naties. Hij was ook 10 jaar getrouwd met actrice Jane Fonda. In 2018 maakte Turner bekend dat hij leed aan een hersenaandoening. Hij werd 87. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.
1: Dit is Joe

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto5. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Aldi 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Het schip lag nog voor de kust van Kaapverdië. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn van boord gehaald en worden met het vliegtuig naar Nederland gebracht. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen. Bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het dus niet worden, zegt viroloog Steven van Gucht.
2: De autoriteiten zitten daar nu op. Dit kan men eigenlijk vrij gemakkelijk controleren nu. Worst case zou zijn dat er misschien op de boot nog nieuwe gevallen opduiken met een fatale uitkomst. Dat zou erg zijn. Ik hoop van niet en ik denk het ook niet. Ik denk dat dit nu wel stilletjes aan op zijn einde gaat lopen. Maar dat het echt een grote epidemie gaat worden, ik dacht, die kans echt heel, heel klein.
1: Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling, die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. En in de VS is Ted Turner overleden. Dat is de man die in 1980 CNN oprichtte. De eerste 24-uren nieuwszender ter wereld. Na 15 jaar verkocht hij CNN en schonk hij $1 miljard aan de Verenigde Naties. Hij was ook 10 jaar getrouwd met actrice Jane Fonda. In 2018 maakte Turner bekend dat hij leed aan een hersenaandoening. Hij werd 87. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.
0: Dit is Joe.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De Amerikaanse president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord komt met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder vandaag dreigde Trump met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en de Straat van Hormuz zou ook openen. Het is wel nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. En Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven gekomen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen, onder wie ook twee Belgen. Bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het dus niet worden, zegt viroloog Steven van Gucht.
2: De autoriteiten zitten daar nu op. Dit kan men eigenlijk vrij gemakkelijk controleren nu. Worst case zou zijn dat er misschien op de boot nog nieuwe gevallen opduiken met een fatale uitkomst. Dat zou erg zijn. Ik hoop van niet en ik denk het ook niet. Ik denk dat dit nu wel stilletjes aan op zijn einde gaat lopen. Maar dat het echt een grote epidemie gaat worden, ik dacht, die kans echt heel, heel klein.
1: Er werden ook 3 passagiers van boord gehaald en met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens 1 passagier die besmet zou zijn met het Hanta-virus. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt wel een alternatieve dienstregeling. Die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag tot 23 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Magenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn. Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Amerikaanse president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord komt met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder vandaag dreigde Trump met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of ze effectief een akkoord bereiken. De overige passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken, zouden maandag geëvacueerd worden. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Het schip zou zaterdag al aankomen op het Canarische eiland Tenerife. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen. Zij krijgen eerst een medische check. Daarna kunnen ze terugkeren naar hun thuisland. De passagiers mogen in ieder geval niet van boord tot hun vliegtuig er is. En in ons land werkt defensieminister Theo Francke aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet, buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd, iets tussen vredestijd en oorlogstijd waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
2: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen, om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden zoals bloed, plasma, organen, als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
1: Ze zouden onder meer ook de media kunnen gebruiken om boodschappen te verspreiden. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden. Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Een 1-1 gelijkspel volstond vandaag voor PSG na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG is de verdiende winnaar, zegt voetbalanalist Mark de Grijze.
2: Ze hebben getoond dat ze nog altijd de winnaar zijn van vorig jaar, dat ze dat niveau benaderen. Ik vond ze vorig jaar nog beter. Maar Bayern vandaag was niet op zijn best. Dat zal ook wel de verdienste zijn van PSG. Dus het is een beetje de twee. Ene ploeg onder het niveau en de andere die dat belet heeft om op zijn best te zijn.
1: De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. Volgens Amerikaans president Trump komt er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord met Iran. Hij zegt dat de VS en Iran goede gesprekken gehad hebben. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of er ook effectief een akkoord komt. En in ons land werkt defensieminister Theo Francke aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
3: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen, om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden, zoals bloed, plasma, organen, als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
1: Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maximaal tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden.
0: Dit is Joe.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.